0: En 233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gallegal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
2: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen en ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
1: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
1: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen, ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek.

0: Studio C evenement.
1: Met een blindenstok de snelweg op is een persoonlijk boek geschreven door Leonie Muiderman en Dirk van der Glind. Hoe ga je verder als je leven je heeft stilgezet? Leonie is hier nu samen met Diana Fluit. Welkom beide. Diana, als jij de microfoon pakt, dan kan ik af en toe ook iets aan jou vragen. De technicus gaat je helpen. Leonie, jij was al een keer eerder hier. Vorig jaar mei was dat. Voor je bijdrage aan de foto-expositie Krachtig en Prachtig met hersenletsels. Er waren foto's te zien van mensen met niet aangeboren hersenletsel. En ja. Je vertelde toen aan mij dat je op je 17e geopereerd was aan een hersentumor. En als gevolg daarvan plotseling blind bent geworden. Nou, ja. Vandaag ben je hier omdat je daar een boek over geschreven hebt. Samen met Dirk van der Glind. En het boek is dus deels op jouw leven gebaseerd, begrijp ik?
2: Ja, dat klopt.
1: En wat is dan de rol van Dirk daarbij?
2: Dirk is de schrijver van het boek. En ik heb zelf ook wel dingen meegeschreven. Maar ik heb vooral Dirk heel veel verteld over mijn leven. Mm-hmm. En hij heeft dat in een mooi format gekregen. En dat is dit boek geworden.
1: Ja, en Dirk ging veel verder, las ik in de voorbereiding. Want hij heeft zelfs met jouw familie is die gaan praten.
2: Ja, dat klopt. Ik ben zelf heel veel in gesprek geweest met Dirk. En ik ben ook samen met Dirk bij mijn vader geweest. Die leefde toen nog. Ja. Ook heeft Dirk gesprekken gevoerd met mijn beide zussen. En ook met mijn moeder.
1: En heeft dat jou ook inzichten gegeven hoe zij het ervaren hebben, wat je misschien niet wist?
2: Nou ja, dat gaf wel nieuwe inzichten. En dan beluisterde ik dat toch vanuit een ander. Ik hoorde vanuit een ander perspectief hoe zij hebben meegemaakt wat mij is overkomen. En dit. Ja, ik ben geopereerd, dus mijn leven is compleet veranderd. Ik ben blind geworden en nog wel wat beperkingen opgelopen. Ja. Maar doordat mijn ouders en zussen ook hebben kunnen vertellen hoe dat voor hun was. Het heeft natuurlijk hun leven ook ontzettend beïnvloed.
1: Zeker, ja. En dat komt dus dan ook in het boek tot uitdrukking. Ook al is het niet helemaal een chronologisch verhaal zoals het helemaal met jou gebeurd is. Hè? Nee. Er zit wat fictie in.
2: Ja, dat klopt. En dat hebben we bewust gedaan. Vooral om ervoor te zorgen dat niemand die in het boek voorkomt, vooral mijn zussen, dat zij er geen last van gaan ondervinden. Dat ik mijn geschiedenis heb gedeeld met Dirk. Mm. En in dit boek heb verwerkt.
1: Ja, je was 17 jaar, toen kreeg je die operatie. Dan word je uit die operatie wakker, dan kan je plotseling niks meer zien. Wat doet dat met je? Ik vind het onvoorstelbaar.
2: Ja, dat was het ook. En tegelijkertijd had ik op dat moment nog helemaal niet door dat ik niet meer kon zien. Ik was wel bewust van het feit dat ik rechtzijdig verlamd was geraakt. Ja, wat overkomt je dan?
1: Ja, je leven staat volledig
2: compleet.
1: Op de kop, denk ik. Hè?
2: Ja, compleet.
1: Alles moet je herijken.
2: Ja, zeker.
1: Je werk, hoe je leeft, huis waar je woont.
2: Ik zat in de examenklas van de HAVO. En ik heb dus mijn HAVO-diploma op dat moment niet kunnen halen. En ook na de operatie heb ik een 1,5 jaar gerevalideerd. Mm-hmm. En na die revalidatie weer thuis komen wonen. Ja, dat is dan ook allemaal heel erg zoeken voor mijn ouders, voor mijn zussen, voor mijzelf.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. En dan moet je een leven helemaal opnieuw opbouwen. In het boek doet Vicky dat.
2: Ja.
1: Vicky is geen kopie van jou. Maar toch, in je boek vertelt de kapster, vertel je, dat is dan Vicky in dit geval, aan de kapster. Als je blind bent, gaat die blinddoek dus nooit meer af.
2: Ja.
1: Dat is heftig, om dat te moeten zeggen alleen al.
2: Ja, en tegelijkertijd, ik heb dat al zo vaak gezegd. Dus de eerste keren dat ik ook sprak over mijn beperkingen, werd er ook regelmatig gezegd, goh, het lijkt net alsof het iemand anders is die het is overkomen. Maar ik denk dat ook wel een manier voor mij is geweest om ermee om te gaan. Ja, het is heftig.
1: Hoe bedoel je dat? Dat dat een manier is geweest om ermee om te gaan?
2: Ik had zelf niet eens door dat het klonk als dat ik over iemand anders sprak.
1: Ja.
2: Dus dat bedoel ik. Ja.
1: Je bent al geen 17 meer. Je bent iets ouder nu. Kan je iets zeggen van dat je eraan gaat wennen of het accepteren? Welke woorden passen daarbij?
2: Ja, dat is een hele goeie. Want ik heb altijd behoorlijk moeite met het woord accepteren. Want dat is dan net alsof ik er dan oké mee ben. Nou, ik word er nooit oké mee, want het is gewoon waardeloos.
1: Ja, zacht uitgedrukt. Je wil een ander woord gebruiken, volgens mij. Ja.
2: Zag je dat aan mijn gezicht?
1: Ja, ik zag het. Ja, non-verbaal. Ja. Zo begrijpelijk.
2: Ik wilde wat zeggen, maar ik weet het niet meer. Sorry.
1: Maakt helemaal niet uit. Je hebt nu dat boek geschreven. Een paar jaar geleden is dat al uitgebracht. Wil je iets overbrengen of bereiken met dat boek?
2: Ja, ik wil eigenlijk in eerste instantie vertellen dat mijn eerste idee met dit boek was, ik ga het gewoon schrijven voor mijn familie en mijn naasten. Mm-hmm. Om het met hen te bespreken. Om hun ook wat meer inzicht te geven in hoe ingewikkeld ik het leven momenteel vind. En ja, voor mij is het leven nu gewoon heel anders. Ja. Uiteindelijk heeft Dirk me overgehaald om het boek in grotere getalen
1: uit te brengen. En het wat breder te trekken. Niet alleen voor je familie, maar ook voor iedereen. Om en zich dat, een beetje te kunnen verplaatsen.
2: Ja, en dat was ook eigenlijk wel, daar werd ik zelf ook wel enthousiast van. Want ik vind het belangrijk om een beetje inzicht te geven in, nou ja, wat mijn niet aangeboren hersenletsel met me doet. Ik ben daardoor blind geworden, maar heb daardoor echt nog wel meer handicaps. En die zie je niet aan de buitenkant. Wat ik gewoon merk, mensen hebben heel snel een oordeel. Mm-hmm. En aan de buitenkant kun je gewoon niet zien wat er met een mens is.
1: Nee,
2: dus heb daar wat meer geduld bij. En wees nieuwsgierig naar elkaar. Dat is eigenlijk mijn...
1: Nou heb je iemand meegenomen, Diane Fluit. Diane, welkom. Fijn dat je hier bent. Want anders zou Leonie hier natuurlijk niet kunnen komen. Je bent ook vriendin.
3: Ja.
1: Kende je Leonie al toen ze 17 was?
3: Nee.
1: Dat is pas later gekomen. Nee.
3: Ik denk inmiddels 2 jaar geleden.
2: Ja, op een moment dat ik naar Ede ben verhuisd.
3: Ja.
1: Oh, toen zijn jullie.
3: Toen zat ik net bij een koor, bij de Joy in Bennekom.
1: Ja.
3: En daar heb ik Leonie leren kennen. En zij werd regelmatig via een... Ja, met een busje werd je gebracht en opgehaald.
2: Ja.
3: En dat liep helemaal niet goed. En ja, zo is het denk ik gestart dat ik heb aangeboden om jou op te halen en weg te brengen.
1: Ah, ja,
3: en
1: ja, ja.
3: Nou ja, dat hebben we inmiddels anders georganiseerd.
2: Ja.
3: Via een systeem van halers en brengers. En, en wij hebben eigenlijk, wij zijn vriendinnen geworden vanaf ongeveer die tijd. En al heel snel heb jij mij dat boek gegeven. En
1: hoe vind je dat Leonie het doet, Diane?
3: Ja, ik heb diepe bewondering voor hoe zij tot nu toe dat gered heeft. Want het is zo ongelooflijk ingewikkeld.
1: Ja.
3: En niet alleen door het lezen van het boek, maar ook door de gesprekken die wij samen voeren.
1: Ja.
3: Allerlei
1: verdieping.
3: Je kunt het je niet voorstellen eigenlijk.
1: Hopelijk Leonie dat dat boek daar een bijdrage in levert. Je hebt een spreuk staan in je boek. In ieder van ons schuilt een held. In ieder van ons wenkt de liefde. Wat wil je daarmee aangeven?
2: Dit is vooral een hele mooie spreuk van Dirk. Ja. Wat ik daarmee wil zeggen is... dat iedereen, we hebben allemaal liefde in ons. En kijk alsjeblieft wat verder dan wat je ziet. Wees nieuwsgierig naar elkaar. En wees lief voor elkaar.
1: Ik hoop dat jij veel liefde om je heen hebt. Want je verdient het zo en je straalt het zelf ook uit, Leonie.
2: Dankjewel.
1: Is dat zo? Lukt dat?
2: Dat gaat de ene moment beter dan de andere. Maar ik merk wel... Het is fijn om lieve mensen om me heen te hebben.
1: Ja, Nou, en dat wie wil dat niet? De basis, denk ik. Eén vraag nog, want ik zie dat de tijd voortschrijdt. Je gaf de vorige keer dat je zat vorig jaar aan dat je ook nog dacht over een podcast maken. Gaat die er komen? Of is die er al?
2: Nee, die gaat er komen, maar die is er nog niet, maar in ontwikkeling.
1: Dus er gaat ook wel iets ontstaan.
2: Ja, ja.
1: Nou,
2: dat hebt onthouden.
1: Als dat zo is, dan horen we dat graag. In je boek staat in het voorwoord, heeft Dirk geschreven, de openhartige gesprekken met Leonie's ouders en zussen hebben me geleerd dat er naast dit boek eigenlijk nog 4 boeken geschreven moeten worden. Gaan die er nog komen? Ook?
2: Nee, die boeken die komen er niet meer. Maar dat gaat vooral om het feit dat ik heb deze geschiedenis op mijn manier meegemaakt. Mijn moeder, mijn vader, mijn beide zussen hebben het natuurlijk op hun eigen manier meegemaakt. Dus door middel van hun perspectief ook mee te nemen in dit boek, hebben we getracht daar een beetje beeld ook bij te geven. En hun ook
1: recht te doen.
2: Recht zeg te doen, maar. Dankjewel. Ja.
1: Mag ik je heel erg danken voor deze toelichting. Leonie Muiderman, daar heb ik mee gesproken. En vriendin Diana Fluit. Het gaat over het boek Met een blindenstok de snelweg op. Het gaat je goed.
2: Dank je wel.

0: VOC Muziek.
1: En dan horen we hier geheimzinnige geluiden uit de ruimte die overgaan in bekende nummers van een wereldberoemde groep. Alleen nu uitgevoerd door een tributeband uit Los Angeles met een Nederlandse drummer die samen de trots en passie uit willen dragen van vier jongens uit Dublin.

0: Ja. Ingmar Aalhoff zit hier naast mij. Hij is drummer van de Amerikaanse U2 Tribute Band Elevation. Die in november in Rhenen optreedt. En daarom zit hij hier. Hij is nu even kort in Nederland voor een familiebezoekje, begrijp ik.
1: Familiebezoek.
0: Een uitgelezen kans om jou even uit te nodigen hier. Daar ben ik heel blij omdat je langs kon komen.
1: Ja,
0: hoe gaat het met je om te beginnen?
1: Het gaat goed. Ja. Ik vind het heerlijk om in Nederland te zijn.
0: Ja, want ik zag op de website, nou, waar ben je niet geweest? Op allerlei cruises en verre steden.
1: Ja, 5 dagen geleden zaten we nog op de Caribische Zee.
0: En nu zit je in het koude Nederland.
1: En nou zit ik in het koude en regenachtige Nederland.
0: Ja, precies, dat kan ik me voorstellen. Ja. Als 14-jarige kocht je je eerste drumstel, zag ik op je website.
1: Klopt,
0: waar komt die passie uit voort?
1: Ja, muziek zat er altijd een beetje in.
0: Van je ouders ook?
1: Ja, van mijn ouders ook. Van mijn vader vooral.
0: Ja.
1: En toen heb ik de drumstokken opgepakt. Ja.
0: En toen ben je conservatorium gaan doen in Arnhem?
1: Ja, conservatorium in Arnhem. Eerste jaar toen. En dat heb ik 2 jaar gedaan. En toen hebben ze het eraf geschopt.
0: Hebben ze jou eraf geschopt? Hoor ik dat goed?
1: Ja.
0: En hoe komt dat dan?
1: Omdat het drumstel was wel oké, maar mijn theorie was niet oké.
0: Ja, je studeerde niet genoeg? Of?
1: Ik wilde gewoon lekker drummen. Lekker
0: en niet te veel theorie?
1: Niet te veel theorie, ja.
0: Ja.
1: En toen zeiden ze, je kunt niet naar het volgende jaar. Nou, dat was natuurlijk heel erg voor mij. Maar ik had heel veel contacten gemaakt.
0: En je ouders vonden het ook niet leuk, denk ik? Of?
1: Nee, die waren wel heel, heel medelevend en... Nee, die waren altijd wel aan mijn kant.
0: Maar dan stopt je studie.
1: Ja, dan stopt de studie. Ja, wat dan?
0: Ja.
1: En toen werd ik op een gegeven moment gevraagd om in Los Angeles... Met een Duitse-Nederlandse band in Los Angeles te spelen. Voor 5 weken. In een Duitse club. Geloof het of niet.
0: Nee.
1: En we zouden daar voor nieuwjaar zouden we met Heino spelen.
0: Ja. Nou, dat is volgens mij niet repertoire waar jij drummer in bent,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, niet echt. Het was ook de eerste keer dat we op een gegeven moment dus een wals speelden.
0: Okay.
1: En een polkas en weet ik wat allemaal. Dat hebben we gedaan. Nou, en toen ben ik op een gegeven moment een gastoptreden gedaan met een Cubaanse zangeres.
0: Ja.
1: Die kwam bij ons zingen een paar nummers.
0: Ja.
1: Nam haar dochter mee. Nou ja, van het een kwam het ander. En toen zijn we verliefd geworden. Hadden een lange afstandsrelatie van 2 jaar. En toen zijn we getrouwd.
0: Ja.
1: Hadden een kindje, ben ik naar Los Angeles verhuisd en daar als drummer begonnen te spelen.
0: In 1994 was dat al. Dus best
1: dat
0: wel
1: was in 1994.
0: Lang geleden.
1: Heel lang geleden.
0: Ben je nu meer Amerikaan dan Nederlander?
1: Absoluut niet.
0: Oh.
1: Nee. Anders zou ik helemaal zo praten, maar dat doe ik natuurlijk
0: niet.
1: Ja,
0: dat valt
1: zoals
0: wel mee.
1: Zoals Jan de Bond en Paul Verhoeven.
0: Ja, dat klopt. Daar was ik ook benieuwd naar of dat
1: het
0: geval was.
1: Nee hoor, het is allemaal een beetje overdreven.
0: De nuchtere Nederlander is
1: de hele
0: dat
1: nuchtere
0: die,
1: Nederlander.
0: Die blijft.
1: Ja.
0: Wat voor leven heb je daar opgebouwd in L.A.?
1: Ja, ik heb daar een huis, een tuin.
0: Een gezin, kinderen?
1: Ik heb gezin, ja, maar mijn vrouw en ik zijn in 2014 uit elkaar gegaan.
0: Okay.
1: Maar ik heb 2 kinderen. Ik heb mijn zoon die woont in Oceanside, dat is tussen L.A. en San Diego. Mijn dochter heeft wat ik heb gedaan. Die is geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Die is daar getrouwd met een man en heeft 3 kinderen, dus ik ben ook al opa.
0: En af en toe ga je even naar Nieuw-Zeeland op de koffie.
1: Af en toe naar Nieuw-Zeeland. Ja, als ik wat tijd heb, dan ga ik even op de koffie. Ja.
0: Ja,
1: even
0: ja.
1: met de koter spelen. En dan.
0: Ja, maar het leven dat je daar opgebouwd gaat veel verder dan alleen maar dit privéleven. Je bent met heel veel artiesten. Heb je samengewerkt, zag ik op je website. Je bent bij allerlei muzikale projecten betrokken. Even los van Elevation, wat de tribute band is.
1: Ja.
0: Dus jouw buiten de optredens, is dat je leven volgens mij? Met de eigen studio?
1: Dat is zeker mijn leven. Ja, ik heb mijn eigen studio thuis. Daar kan ik opnemen. Ik heb met heel veel mensen gespeeld. Hele onbekende mensen, maar ook hele bekende mensen. En alles ertussenin. En ben toen een jaar of 15, 16 jaar geleden met mijn businesspartner Bart Davis Elevation begonnen.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik ben ook de medeoprichter.
0: Wat ik me nou afvraag, hè? Mag je nou zomaar een tribute band oprichten? Of moet je toch toestemming hebben van de originele band? Hoe gaat dat?
1: In de meeste gevallen mag je gewoon een tribute band
0: Want even een beetje cru gezegd. Jullie varen mee op het succes van U2. En jullie verdienen daarmee.
1: Mm-hmm.
0: Hoe zit dat dan met auteursrechten en dat soort dingen?
1: Met auteursrechten is het zo, voor zover ik weet, dat als wij het opnemen, of het nou video, audio of allebei is, en wij dat zouden verkopen en daarmee geld verdienen, dan moeten wij auteursrechten
0: afdragen. En niet als je ermee verdient door
1: live spelen.
0: Zo nauwkeurig mogelijk het origineel na te spelen en daarmee succes te hebben.
1: Dat
0: mag gewoon, mag iedereen doen.
1: Kennelijk wel. Maar in Nederland heb je dan wel de Buma Stemra. Ja. Dus dat een club of een zaal betaalt dat.
0: Ja.
1: In Duitsland heb je de GEMA. En dergelijke.
0: Heb je enige relatie met U2 buiten dat je hun muziek speelt? Hebben ze jullie wel eens gehoord of een reactie gegeven?
1: We zouden ooit in Mexico, in Monterrey, Mexico, zouden wij samenkomen. Zouden we samen dineren.
0: Ja.
1: En er stonden vier stoelen voor ons en vier stoelen voor hun. Zij zouden een show daar doen. En toen hoorden we op een gegeven moment dat het afgezegd was, want ze waren moe.
0: Ach, ja, dat moet een enorme teleurstelling voor jullie allemaal geweest zijn.
1: Ja, was zeker.
0: Dat was natuurlijk uniek. Dus je hoopt dat er in de toekomst, denk ik, nog eens een kans is.
1: Lijkt me hartstikke leuk, ja, absoluut.
0: Ook, en ook te horen wat ze ervan vinden dan.
1: Absoluut, ja. Want nou, ze hebben ons wel al gehoord en ze vinden het heel erg goed. De gitaartechnicus van The Edge,
0: ja.
1: Dallas Shu, die heeft ons ergens gezien in Hermosa Beach, ook in de Los Angeles regio. En die stond stil en die zei tegen onze geluidsman, wie zijn dit?
0: Ja.
1: En dat heeft hij laten weten, Elevation. Hij zei, nou, ze hebben dezelfde apparatuur, ze zien er hetzelfde uit en ze klinken fantastisch. Dus die is weer naar die Edge gegaan en zo is het een beetje... Ja,
0: ik ook qua uiterlijk viel mij op de foto's en filmpjes die ik zag. Ja. Dat jullie echt je best hebben gedaan om met de stoere zonnebril op en zo.
1: Ja, de stoere zonnebril.
0: Nou ja, het is maar een pose, hè?
1: Ja.
0: Even, want ik zie dat de tijd alweer verstreken is. Helaas kan nog veel met je willen bespreken. Maar Jorgening, ik was al heel blij dat je hier kwam. Zondag 22 november.
1: Ja.
0: Dan treed je op in Renen.
1: Bolle,
0: ik vond een beetje onduidelijk op de website hoe laat...
1: We doen twee sets. Volgens mij is er één om 14:30.
0: Ja.
1: En dan is er een pauze. En dan is er weer één om 16:30.
0: Oké, twee sets. En daartussenin, ja, dat is gewoon pauze om even wat te drinken en
1: ja,
0: zo.
1: Ja, precies, ja.
0: Dus dan kunnen ze jullie daar live zien. Ik vroeg me wel af, waarom niet in de theaters hier in Nederland?
1: Omdat het een beetje te laat is geboekt.
0: Ja.
1: En de theaters zitten al bijna een jaar van
0: volgend
1: tevoren.
0: Volgend jaar misschien.
1: Ja, daar zijn we nu mee bezig. Ja.
0: Leuk. 27, dan horen we het.
1: Ja,
0: en dan zullen we het ook weer eventjes aandacht gaan besteden hier in dit cultuurprogramma.
1: Super, leuk.
0: Mag je heel erg bedanken dat je even naar de studio wilde komen. Jorgen Ingmar Alofs, drummer van Elevation, de U2 Tribute Band, treedt op zondag 22 november bij Bolleit in Renen.
1: Ja.
0: Dus zoek dat maar even op.
1: Super.
0: Hartelijk dank.

0: van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: VOC evenement.
1: Met een blindenstok de snelweg op is een persoonlijk boek, geschreven door Leonie Muiderman en Dirk van der Glind. Hoe ga je verder als je leven je heeft stilgezet? Leonie is hier nu samen met Diana Fluit. Welkom beiden. Diana, als jij de microfoon pakt, dan kan ik af en toe ook iets aan jou vragen. De technicus gaat je helpen. Leonie, jij was al een keer eerder hier. Vorig jaar mei was dat. Voor je bijdrage aan de foto-expositie Krachtig en Prachtig met hersenletsels. Er waren foto's te zien van mensen met niet aangeboren hersenletsel. En ja. Je vertelde toen aan mij dat je op je 17e geopereerd was aan een hersentumor. En als gevolg daarvan plotseling blind bent geworden. Nou, ja. Vandaag ben je hier omdat je daar een boek over geschreven hebt. Samen met Dirk van der Glind. En het boek is dus deels op jouw leven gebaseerd, begrijp ik?
2: Ja, dat klopt.
1: En wat is dan de rol van Dirk daarbij?
2: Dirk is de schrijver van het boek. En ik heb zelf ook wel dingen meegeschreven. Maar ik heb vooral Dirk heel veel verteld over mijn leven. Mm-hmm. En hij heeft dat in een mooi format gekregen. En dat is dit boek geworden.
1: Ja, en Dirk ging veel verder, las ik in de voorbereiding. Want hij heeft zelfs met jouw familie is die gaan praten.
2: Ja, dat klopt. Ik ben zelf heel veel in gesprek geweest met Dirk. En ik ben ook samen met Dirk bij mijn vader geweest. Die leefde toen nog. Ja. Ook heeft Dirk gesprekken gevoerd met mijn beide zussen. En ook met mijn moeder.
1: En heeft dat jou ook inzichten gegeven hoe zij het ervaren hebben, wat je misschien niet wist?
2: Nou ja, dat gaf wel nieuwe inzichten. En ja, dan beluisterde ik dat toch vanuit een ander. Ik hoorde vanuit een ander perspectief hoe zij hebben meegemaakt wat mij is overkomen. En dit. Ja, ik ben geopereerd, dus mijn leven is compleet veranderd. Ik ben blind geworden en nog wel wat beperkingen opgelopen. Ja. Maar doordat mijn ouders en zussen ook hebben kunnen vertellen hoe dat voor hun was. Het heeft natuurlijk hun leven ook ontzettend beïnvloed.
1: Zeker, ja. En dat komt dus dan ook in het boek tot uitdrukking. Ook al is het niet helemaal een chronologisch verhaal zoals het helemaal met jou gebeurd is. Hè?
2: Nee.
1: Er zit wat fictie in.
2: Ja, dat klopt. En dat hebben we bewust gedaan. Vooral om ervoor te zorgen dat niemand die in het boek voorkomt, vooral mijn zussen, dat zij er geen last van gaan ondervinden. Dat ik mijn geschiedenis heb gedeeld met Dirk. Mm. En in dit boek heb verwerkt.
1: Ja, je was 17 jaar, toen kreeg je die operatie. Dan word je uit die operatie wakker, dan kan je plotseling niks meer zien. Wat doet dat met je? Ik vind het onvoorstelbaar.
2: Ja, dat was het ook. En tegelijkertijd had ik op dat moment nog helemaal niet door dat ik niet meer kon zien. Ik was wel bewust van het feit dat ik rechtzijdig verlamd was geraakt. Ja, wat overkomt je dan?
1: Ja, je leven staat volledig
2: compleet,
1: op de kop, denk ik. Hè?
2: Ja, compleet.
1: Alles moet je herijken.
2: Ja, zeker.
1: Je werk, hoe je leeft, het huis waar je woont.
2: Ik zat in de examenklas van de HAVO. En ik heb dus mijn HAVO-diploma op dat moment niet kunnen halen. En ook na de operatie heb ik een 1,5 jaar gerevalideerd. Mm-hmm. En na die revalidatie weer thuis komen wonen. Ja, dat is dan ook allemaal heel erg zoeken voor mijn ouders, voor mijn zussen, voor mijzelf.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. En dan moet je een leven helemaal opnieuw opbouwen. In het boek doet Vicky dat.
2: Ja.
1: Vicky is geen kopie van jou. Maar toch, in je boek vertelt de kapster, vertel je, dat is dan Vicky in dit geval, aan de kapster. Als je blind bent, gaat die blinddoek dus nooit meer af.
2: Ja.
1: Dat is heftig, om dat te moeten zeggen alleen al.
2: Ja, en tegelijkertijd, ik heb dat al zo vaak gezegd. Dus de eerste keren dat ik ook sprak over mijn beperkingen, werd er ook regelmatig gezegd, goh, het lijkt net alsof het iemand anders is die het is overkomen. Maar ik denk dat dat ook wel een manier voor mij is geweest om ermee om te gaan. Ja, het is heftig.
1: Hoe bedoel je dat? Dat een manier is geweest om ermee om te gaan?
2: Ik had zelf niet eens door dat het klonk als dat ik over iemand anders sprak.
1: Ja.
2: Dus dat bedoel ik. Ja.
1: Je bent al geen 17 meer. Hè? Je bent iets ouder nu. Kan je iets zeggen van dat je eraan gaat wennen of het accepteren? Welke woorden passen daarbij?
2: Ja, dat is een hele goeie. Want ik heb altijd behoorlijk moeite met het woord accepteren. Want dat is dan net alsof ik er dan oké mee ben. Nou, ik word er nooit oké mee, want het is gewoon waardeloos.
1: Ja, zacht uitgedrukt. Je wil een ander woord gebruiken, volgens mij. Ja.
2: Zag je dat aan mijn gezicht?
1: Ja, ik zag het. Ja, non-verbaal. Ja. Zo begrijpelijk.
2: Ik wilde wat zeggen, maar ik weet het niet meer. Sorry.
1: Maakt helemaal niet uit. Je hebt nu dat boek geschreven. Een paar jaar geleden is dat al uitgebracht. Wil je iets overbrengen of bereiken met dat boek?
2: Ja, ik wil eigenlijk in eerste instantie vertellen dat ik, mijn eerste idee met dit boek was, ik ga het gewoon schrijven voor mijn familie en mijn naasten. Mm-hmm. Om het met hen te bespreken. Om hun ook wat meer inzicht te geven in hoe ingewikkeld ik het leven momenteel vind. En ja, voor mij is het leven nu gewoon heel anders. Ja. Uiteindelijk heeft Dirk me overgehaald om het boek in een grotere getal, in grotere getalen uit te brengen.
1: En het wat breder te trekken. Niet alleen voor je familie, maar ook voor iedereen. Om en zich dat, een beetje te kunnen verplaatsen.
2: Ja, en dat was ook eigenlijk wel, daar werd ik zelf ook wel enthousiast van. Want ik vind het belangrijk om een beetje inzicht te geven in, nou ja, wat mijn niet aangeboren hersenletsel met me doet. Ik ben daardoor blind geworden, maar heb daardoor echt nog wel meer handicaps. En die zie je niet aan de buitenkant. Wat ik gewoon merk, mensen hebben heel snel een oordeel. Mm-hmm. En aan de buitenkant kun je gewoon niet zien wat er met een mens is.
1: Nee,
2: dus heb daar wat meer geduld bij. En wees nieuwsgierig naar elkaar. Dat is eigenlijk mijn...
1: Nou heb je iemand meegenomen, Diane Fluit. Diane, welkom. Fijn dat je hier bent. Want anders zou Leonie hier natuurlijk niet kunnen komen. Je bent ook vriendin.
0: Ja.
1: Kende je Leonie al toen ze 17 was?
0: Nee.
1: Dat is
0: nee,
1: pas later gekomen.
0: Nee, ik denk inmiddels 2 jaar geleden.
2: Ja, op een moment dat ik naar Ede ben verhuisd. Ja.
1: Oh, toen zijn jullie.
0: Toen zat ik net bij een koor, bij de Joy in Bennekom.
1: Ja.
0: En daar heb ik Leonie leren kennen. En zij werd regelmatig via een... Ja, met een busje werd je gebracht en opgehaald.
2: Ja.
0: En dat liep helemaal niet goed. En ja, zo is het denk ik gestart. Dat ik heb aangeboden om jou op te halen en weg te brengen.
1: Nou
0: ja, dat hebben we inmiddels anders georganiseerd.
2: Ja.
0: Via een systeem van halers en brengers. En, en wij hebben eigenlijk, wij zijn vriendinnen geworden vanaf ongeveer die tijd. En al heel snel heb jij mij dat boek gegeven. En
1: hoe vind je dat Leonie het doet, Diane?
0: Ja, ik heb diepe bewondering voor hoe zij tot nu toe dat gered heeft. Want het is zo ongelooflijk ingewikkeld.
1: Ja.
0: En niet alleen door het lezen van het boek, maar ook door de gesprekken die wij samen voeren.
1: Ja.
0: Verdieping. Je kunt het je niet voorstellen eigenlijk.
1: Hopelijk Leonie dat boek daar een bijdrage in levert. Je hebt een spreuk staan in je boek. In ieder van ons schuilt een held. In ieder van ons wenkt de liefde. Wat wil je daarmee aangeven?
2: Dit is vooral een hele mooie spreuk van Dirk. Ja. Wat ik daarmee wil zeggen is, dat iedereen, we hebben allemaal liefde in ons. En kijk alsjeblieft wat verder dan wat je ziet. Wees nieuwsgierig naar elkaar. En wees lief voor elkaar.
1: Ik hoop dat jij veel liefde om je heen hebt. Want je verdient het zo en je straalt het zelf ook uit, Leonie.
2: Dankjewel.
1: Is dat zo? Lukt dat?
2: Dat gaat de ene moment beter dan de andere. Maar ik merk wel, het is fijn om lieve mensen om me heen te hebben.
1: Ja, Nou, en dat wie wil dat niet? Ja, ja, heel, dat is ja, de basis, dat is denk ik. Eén vraag nog, want ik zie dat de tijd voortschrijdt. Je gaf de vorige keer dat je zat vorig jaar aan dat je ook nog dacht over een podcast maken. Gaat die er komen? Of ja, is die er al?
2: Nee, die gaat er komen, maar die is er nog niet, maar in ontwikkeling.
1: Dus daar gaat ook wel iets ontstaan.
2: Ja, ja.
1: Nou,
2: als leuk dat je dat hebt onthouden.
1: Als dat zo is, dan horen we dat graag. In je boek staat in het voorwoord, heeft Dirk geschreven, de openhartige gesprekken met Leonie's ouders en zussen hebben me geleerd dat er naast dit boek eigenlijk nog 4 boeken geschreven moeten worden. Gaan die er nog komen ook?
2: Nee, nee, die boeken die komen er niet meer. Maar dat gaat vooral om het feit dat ik heb deze geschiedenis op mijn manier meegemaakt. Mijn moeder, mijn vader, mijn beide zussen hebben het natuurlijk op hun eigen manier meegemaakt. Dus door middel van hun perspectief ook mee te nemen in dit boek, hebben we getracht daar een beetje beeld ook bij te geven. En hun ook
1: recht te doen.
2: Recht zeg te doen, maar. Dankjewel. Ja.
1: Mag ik je heel erg danken voor deze toelichting. Leonie Muiderman, daar heb ik mee gesproken. En vriendin Diana Fluit. Het gaat over het boek Met een blindenstok de snelweg op. Het gaat je goed.
2: Dank je wel.

0: Radio C Muziek.
1: En dan horen we hier geheimzinnige geluiden uit de ruimte die overgaan in bekende nummers van een wereldberoemde groep. Alleen nu uitgevoerd door een tributeband uit Los Angeles met een Nederlandse drummer die samen de trots en passie uit willen dragen van vier jongens uit Dublin.

0: Ja. Ingmar Aalhoff zit hier naast mij. Hij is drummer van de Amerikaanse U2 Tribute Band Elevation. Die in november in Rhenen optreedt. En daarom zit hij hier. Hij is nu even kort in Nederland voor een familiebezoekje, begrijp ik.
1: Familiebezoekje.
0: Ja, ja, een uitgelezen kans om jou even uit te nodigen hier. Daar ben ik heel blij omdat je langs kon komen.
1: Ja,
0: hoe gaat het met je om te beginnen?
1: Het gaat goed. Ja. Ik vind het heerlijk om in Nederland te zijn.
0: Ja, want ik zag op de website, nou, waar ben je niet geweest? Op allerlei cruises en verre steden.
1: Ja, 5 dagen geleden zaten we nog op de Caribische Zee.
0: En nu zit je in het koude Nederland.
1: En nou zit ik in het koude en regenachtige Nederland.
0: Ja, ja, precies, dat kan me voorstellen. Ja. Als 14-jarige kocht je je eerste drumstel, zag ik op je website.
1: Klopt,
0: waar komt die passie uit voort?
1: Ja, muziek zat er altijd een beetje in.
0: Van je ouders ook?
1: Ja, of? Van mijn ouders ook. Van mijn vader vooral.
0: Ja.
1: En toen heb ik de drumstokken opgepakt. Ja.
0: En toen ben je conservatorium gaan doen in Arnhem?
1: Ja, conservatorium in Arnhem. Eerste jaar toen. En dat heb ik 2 jaar gedaan. En toen hebben ze hem eraf geschopt.
0: Hebben ze jou eraf geschopt? Hoor ik dat goed?
1: Ja, ja, ja.
0: En hoe komt dat dan?
1: Omdat het drumstel was wel oké, maar mijn theorie was niet oké.
0: Ja, je studeerde niet genoeg? Of?
1: Ik wilde gewoon lekker drummen. Lekker
0: en niet te veel theorie?
1: Niet te veel theorie, ja.
0: Ja.
1: En toen zeiden ze, je kunt niet naar het volgende jaar. Nou, dat was natuurlijk heel erg voor mij. Maar ik had heel veel contacten gemaakt.
0: En je ouders vonden het ook niet leuk, denk ik? Of?
1: Nee, die waren wel heel, heel medelevend en... Nee, die waren altijd wel aan mijn kant.
0: Maar dan stopt je studie.
1: Ja, dan stopt de studie. Ja, ja, wat dan?
0: Ja.
1: En toen werd ik op een gegeven moment gevraagd om in Los Angeles... Met een Duitse-Nederlandse band in Los Angeles te spelen. Voor 5 weken. In een Duitse club. Geloof het of niet.
0: Nee.
1: En we zouden daar voor nieuwjaar zouden we met Heino spelen.
0: Ja. Nou, dat is volgens mij niet repertoire waar jij drummer in bent,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, niet echt. Het was ook de eerste keer dat we op een gegeven moment dus een wals speelden.
0: Okay.
1: En een polkas en weet ik wat allemaal. Dat hebben we gedaan. Nou, en toen ben ik op een gegeven moment een gastoptreden gedaan met een Cubaanse zangeres.
0: Ja.
1: Die kwam bij ons zingen een paar nummers.
0: Ja.
1: Nam haar dochter mee. Nou ja, van het een kwam het ander. En toen zijn we verliefd geworden. Hadden een lange afstandsrelatie van 2 jaar. En toen zijn we getrouwd.
0: Ja.
1: Hadden een kindje, ben ik naar Los Angeles verhuisd en daar als drummer begonnen te spelen.
0: In 1994 was dat al. Dus best
1: dat
0: wel
1: was in 1994.
0: Lang geleden.
1: Heel lang geleden.
0: Ben je nu meer Amerikaan dan Nederlander?
1: Absoluut niet.
0: Oh.
1: Nee. Anders zou ik helemaal zo praten, maar dat doe ik
0: natuurlijk
1: niet.
0: Ja, dat valt
1: zoals
0: wel mee.
1: Zoals Jan de Bont en Paul Verhoeven.
0: Ja, dat klopt. Daar was ik ook benieuwd naar of dat
1: nee,
0: het geval
1: hoor, dat
0: was.
1: Nee hoor, het is allemaal een beetje overdreven.
0: De nuchtere Nederlander is
1: de hele
0: dat?
1: Nuchtere
0: die,
1: Nederlander.
0: Die blijft.
1: Ja.
0: Wat voor leven heb je daar opgebouwd in L.A.?
1: Ja, ik heb daar een huis, een tuin.
0: Een gezin, kinderen?
1: Ik heb gezin, ja, maar mijn vrouw en ik zijn in 2014 uit elkaar gegaan.
0: Okay.
1: Maar ik heb 2 kinderen. Ik heb mijn zoon die woont in Oceanside, dat is tussen L.A. en San Diego. Mijn dochter heeft wat ik heb gedaan. Die is geïmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Die is daar getrouwd met een man en heeft 3 kinderen, dus ik ben ook al opa.
0: En af en toe ga je even naar Nieuw-Zeeland op de koffie.
1: Af en toe naar Nieuw-Zeeland. Ja, als ik wat tijd heb, dan ga ik even op de koffie. Ja.
0: Ja,
1: even
0: ja.
1: met de koter spelen. En dan,
0: Ja, maar het leven dat je daar opgebouwd gaat veel verder dan alleen maar dit privéleven. Je bent met heel veel artiesten, heb je samengewerkt, zag ik op je website. Je bent bij allerlei muzikale projecten betrokken. Even los van Elevation, wat de tribute band is.
1: Ja.
0: Dus buiten de optredens, is dat je leven volgens mij? Met de eigen studio?
1: Ja, dat is zeker mijn leven. Ja, ik heb mijn eigen studio thuis. Daar kan ik opnemen. Ik heb met heel veel mensen gespeeld. Hele onbekende mensen, maar ook hele bekende mensen. En alles ertussenin. En ben toen een jaar of 15, 16 jaar geleden met mijn businesspartner Bart Davis Elevation begonnen.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik ben ook de medeoprichter.
0: Wat ik me nou afvraag, hè? Mag je nou zomaar een tribute band oprichten? Of moet je toch toestemming hebben van de originele band? Hoe gaat dat?
1: In de meeste gevallen mag je gewoon een tribute band
0: Want even een beetje cru gezegd. Jullie varen mee op het succes van U2 en jullie verdienen daarmee.
1: Mm-hmm.
0: Hoe zit dat dan met auteursrechten en dat soort dingen?
1: Met auteursrechten is het zo, voor zover ik weet, dat als wij het opnemen, of het nou video, audio of allebei is, en wij dat zouden verkopen en daarmee geld verdienen, dan moeten wij auteursrechten
0: afdragen. En niet als je ermee verdient door
1: live spelen.
0: Zo nauwkeurig mogelijk het origineel na te spelen en daarmee succes te hebben. Dat mag gewoon, mag iedereen doen.
1: Kennelijk wel. Maar in Nederland heb je dan wel de Buma Stemra. Ja. Dus dat een club of een zaal betaalt dat.
0: Ja.
1: In Duitsland heb je de GEMA en dergelijke.
0: Heb je enige relatie met U2 buiten dat je hun muziek speelt? Hebben ze jullie wel eens gehoord of een reactie gegeven?
1: We zouden ooit in Mexico, in Monterrey, Mexico, zouden wij samenkomen. Zouden we samen dineren.
0: Ja.
1: En er stonden vier stoelen voor ons en vier stoelen voor hun. Zij zouden een show daar doen. En toen hoorden we op een gegeven moment dat het afgezegd was, want ze waren moe.
0: Ach, ja, dat moet een enorme teleurstelling voor jullie allemaal geweest zijn.
1: Ja, was zeker.
0: Dat was natuurlijk uniek. Dus je hoopt dat er in de toekomst, denk ik, nog eens een kans is.
1: Lijkt me hartstikke leuk, ja, absoluut.
0: En ook te horen wat ze ervan vinden dan.
1: Absoluut, ja. Nou, ze hebben ons wel al gehoord en ze vinden het heel erg goed. De gitaartechnicus van The Edge, Dallas Shu, die heeft ons ergens gezien in Hermosa Beach, ook in de Los Angeles regio. En die stond stil. Die zei tegen onze geluidsman, wie zijn dit?
0: Ja.
1: En dat heeft hij laten weten, Elevation. Hij zei, nou, ze hebben dezelfde apparatuur, ze zien er hetzelfde uit en ze klinken fantastisch. Dus die is weer naar die Edge gegaan en zo is het een beetje. Ja.
0: Ik ook qua uiterlijk viel mij op de foto's en filmpjes die ik zag. Ja. Dat jullie echt je best hebben gedaan om met de stoere zonnebril op en zo.
1: Ja, dat, de stoere zonnebril.
0: Nou ja, het is maar een pose, hè?
1: Ja, ja.
0: Even, want ik zie dat de tijd alweer verstreken is. Helaas kan nog veel met je willen bespreken. Maar Jorgening, maar ik was al heel blij dat je hier kwam. Zondag 22 november.
1: Ja.
0: Dan treed je op in Renen.
1: Bolle,
0: ik vond een beetje onduidelijk op de website. Hoe laat?
1: We doen twee sets. Volgens mij is er één om 14:30.
0: Ja.
1: En dan is er een pauze. En dan is er weer één om 16:30.
0: Oké, twee sets. En daartussenin, dat is gewoon pauze om even wat te drinken. En
1: ja,
0: zo.
1: Precies, ja.
0: Dus dan kunnen ze jullie daar live zien. Ik vroeg me wel af, waarom niet in de theaters hier in Nederland?
1: Omdat het een beetje te laat is geboekt.
0: Ja.
1: En de theaters zitten al bijna een jaar van
0: volgend
1: tevoren.
0: Volgend jaar misschien.
1: Ja, daar zijn we nu mee bezig. Ja.
0: Leuk, leuk. 27, dan horen we het.
1: Ja,
0: en dan zullen we het ook weer eventjes aandacht gaan besteden hier in dit cultuurprogramma.
1: Super, leuk.
0: Mag je heel erg bedanken dat je even naar de studio wilde komen. Jorgen Ingmar Alofs, drummer van Elevation, de U2 Tribute Band, treedt op zondag 22 november bij Bolleit in Renen.
1: Ja.
0: Dus zoek dat maar even op.
1: Super.
0: Hartelijk dank.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is

0: onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van

0: Een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkevich, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkevich noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag wat lichte regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo, om aangeboren afwijkingen op te sporen, wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Orgelmuziek van Eén Vallei, de regionale omroep voor de Gelderse Vallei. Mijn naam is Joop Rodenburg en ik mag het programma vandaag presenteren. Vandaag gaan we horen naar de organist Jochem Schuurman. Hij bespeelt het orgel van de Oude Kerk in Ede. En Jochem Schuurman is geboren in 1989, studeerde in 2013 cum laude af aan het conservatorium in Groningen. En hij is titulair organist van de Martinikerk in Franeker. Daar bespeelt hij het monumentale Van Damme-orgel. Naast zijn werk als concertorganist is hij ook actief als begeleider, docent orgel en piano en artistiek adviseur. We gaan hem horen in de vertolking van een compositie van de Duitse componist Dietrich Buxtehude. Buxtehude was een van de belangrijkste Noord-Duitse componisten en organisten uit de barok. Hij leefde van 1637 tot 1707. Buxtehude zijn orgelmuziek heeft grote invloed gehad op Johann Sebastian Bach. Bach maakte in 1705 een voettocht naar Lübeck om Buxtehude te kunnen ontmoeten. De compositie die we gaan beluisteren is het Preludium in D, geschreven voor orgel en een van zijn bekende vrije orgelwerken. Het is een typisch stuk uit de Noord-Duitse orgeltraditie, waarin virtuositeit en muzikale vrijheid een grote rol spelen. Het Preludium wisselt vrije, fantasierijke passages af met gedeelten waarin de stemmen met elkaar verweven zijn. Het werk bestaat uit 6 afwisselende onderdelen, met onder meer 3 fuga-achtige gedeelten en vrije passages. De muziek beweegt tussen feestelijke, energieke virtuositeit en meer gedragen, harmonisch, spannende momenten. Let bij het luisteren op de contrasten die je kunt horen tussen de improvisatie, de meerstemmigheid en de slotpassages. Vooral die afwisseling zorgt dat het werk een heel bijzondere uitstraling heeft. U hoort de organist Jochem Schuurman op het orgel van de Oude Kerk in Ede met het Preludium in D van Buxtehude.

U hoorde de organist Jochem Schuurman op het orgel van de Oude Kerk in Ede met het preludium in D van Dietrich Buxtehude. Hierna gaan we naar Johann Sebastian Bach. Bach publiceerde in Leipzig tussen 1731 en 1741 vier muziekbundels met de toepasselijke titel Klavierübung, deel 1 tot en met 4. Hierin staan diverse composities die heel verschillend van aard zijn en, anders dan de titel doet vermoeden, niet zomaar oefenstukjes zijn, maar behoorlijk moeilijk zijn om te spelen. Het derde deel, de Klavierübung 3, was gepubliceerd in 1739, bevat een groot aantal koraalbewerkingen voor orgel, dat zijn orgelvoorspelen voor diverse Lutherse kerkliederen. Bach heeft bij de verschillende onderdelen van de catechismus van Luther bewerkingen van koraalmelodieën geschreven, die in kerkdiensten waarin deze catechismus uitgelegd werd, te gebruiken. Van elk koraal maakt hij twee bewerkingen, een grote en een kleine. Eén voor het groot orgel en één voor een kleiner orgeltype. Ook van het lied Allein Gott in der Höhe Ehr heeft hij er twee geschreven. Het lied is een lofzang op God en de heilige drie-eenheid. Het eerste couplet van dit lied is een soort inleiding. Daarna volgen de versen 2, 3 en 4 over Vader, Zoon en Heilige Geest. Het eerste vers, de inleiding, wordt bewerkt in Bachwerkerverzeichnis 675. Een bescheiden trio zonder pedaal, waarbij de melodie in de alt voorkomt. Daarna gaan we luisteren naar Bachwerkerverzeichnis 676. Ook een bewerking op dit lied, maar een langere. Dit is een koraaltrio, waarin gejubel de boventoon voert. Logisch, want het lied dat aan dit stuk ten grondslag ligt, is voor een deel gebaseerd op het gezang van de engelen uit het kerstverhaal. De melodie is constant aanwezig. Het openingsthema is in feite een versierde versie van de eerste regel. En bovendien weeft Bach de hele melodie regel voor regel in lange noten door het stuk heen. Op een gegeven moment zelfs herhaaldelijk in een korte kanon tussen de baspartij en een van de bovenstemmen. Ook deze bewerkingen zitten vol symboliek en verwijzingen naar de drie-eenheid. Kortom, eigenlijk zou je deze beide bewerkingen met de muziek erbij moeten beluisteren en nog eens beluisteren en nog eens om goed na te kunnen gaan hoe Bach de lofzang van het Gloria in deze muziek vertolkt heeft. Wij gaan hem gewoon beluisteren in de uitvoering van Jochem Schuurman, weer op het orgel van de Oude Kerk in Ede, die beide bewerkingen, Bachwerkverzeichnis 675 en 76, uitvoert.

U hoorde van Johann Sebastian Bach achtereenvolgens Bachwerken verzeichnis 675 en 676. Beide koraalbewerkingen van het lied Allein Gott in der Höhe sei Ehr. Als laatste compositie gaan we luisteren naar een compositie van Gustav Adolf Merkel. Merkel was een Duitse componist en organist die vooral bekend werd door zijn orgelmuziek. Hij schreef zijn sonate opus 30 in 1858. En die schreef hij oorspronkelijk voor orgel vierhandig. Het eerste deel, het Allegro Moderato, heeft een levendig maar gematigd tempo. De muziek combineert krachtige accenten met melodische passages en veel expressiviteit. De afwisseling tussen rustige en energieke momenten geeft het stuk een boeiend karakter. In dit werk komen Merkel's gevoel voor muzikale structuur en zijn expressiviteit bijzonder tot uitdrukking. Gaat u luisteren weer naar de organist Jochem Schuurman op het orgel van de Oude Kerk in Ede.

0: U hoorde van Merkel Sonate in D, opus 30, het Allegro Moderato. In deze uitzending hoorde u muziek gespeeld door de organist. Jochem Schuurman op het orgel van de Oude Kerk in Ede. Het programma werd samengesteld door Anton Kanes. De techniek werd verzorgd door Harro Timmerman. En het programma werd gepresenteerd door Joop Rood.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
3: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
2: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
2: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar

Goedenavond, luisteraars. Mijn naam is Harro Timmerman. Ik ga u vanavond wat muziek laten hoorbrengen. Ik heb vanavond geen presentator. Ik ben de techniek en de muziek die ik ga te horen brengen. Dankzij Casper heeft mij geholpen met wat muziek bij elkaar krijgen. En het is maandagavond, dus we gaan er weer voor. Ik hoop dat u ervan kunt genieten. Ik in ieder geval wel. We gaan verder met de volgende liederen.

Ik hoop dat u genoten heeft vanavond. De laatste 5 minuten gaan in. En dan is het weer bijna 8 uur voor het nieuws. Mijn excuus dat de gender even uitviel. Ik hoop toch dat u genoten hebt vanavond. Volgende week zijn we er weer. Zondag is de herhaling. Ik wens u een fijne avond. En we gaan verder met de laatste 2. Jacob Sladder. En misschien er nog één na. Fijne avond.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
3: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei, met nieuws, muziek en informatie. Studio C, een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Henk Gieling.
4: Een hele goede middag, welkom bij Studio C. Achter de knoppen Adrie Spekkelen. En dit programma zit boordevol met hele interessante onderwerpen. Aan het eind van het uur gaan we stilstaan bij dat het in oktober de maand van de geschiedenis is. En in het kader van die maand van de geschiedenis vindt er een bijzondere bijeenkomst plaats op woensdagmiddag 14 oktober in het kader van Lichaam en Geest. Daar ga ik over praten met de archivaris van de gemeente Ede, Rob Urban. Daarvoor komt Leonie Muiderman langs samen met Diana Fluit. Zij heeft een boek geschreven met een blinde stok de snelweg op. Een persoonlijk boek ook. Zij gaat uitleggen waarom die titel en wat er allemaal achter zit. Elevation. Dat is een groep die u waarschijnlijk helemaal niks zegt. Dat kan kloppen. Het is een Amerikaanse groep uit Los Angeles die wel in heel veel landen optreedt. Hoe vaak ze in Nederland opgetreden hebben, dat weet ik niet. Het is een tributeband van U2. En het bijzondere is dat daar een Nederlandse drummer deel uitmaakt van die groep. Hij is dit weekend eventjes in Nederland voor familiebezoek. En dit was de uitgelezen kans om hem even uit te nodigen. Hoe nou iemand uit Nederland in zo'n groep terechtkomt en nou ook nog wel een tributeband voor U2. Het tweede onderwerp, dat is het onderwerp dus daarvoor. Dat is een boek wat verschenen is. Het boek De Duivelsberg. En dat gaat over de achtergronden en de strijd rondom de Grebbeberg in de meidagen van 1940. Dirk Wisman heeft daar heel veel werk voor gedaan en onderzoek voor gedaan. En daar is dat boek uit voortgekomen. Hij komt daar alles over vertellen. En na de volgende plaat is Willem de Vos hier te gast. Onze verhalenverteller die hier iedere maand komt. En hij wil het vandaag hebben over heel Nederland repareert. Maar eerst nog even daartussenin. Muziek van de drie grote troubadours uit België zijn volgens mij Wans van

De velden, Rimmel van het Groenewoud en Jan de Wilde, de grootste. Jan de Wilde, hij werd vorig jaar 80 jaar en hij noemt zichzelf liedjesmaker. En in dit liedje uit 1990 vond hij dat hij lang genoeg beleefd was geweest. En hij ging dus los op diverse wezens.

0: Een verhaal door Willem de Vos.
1: Welkom. Iedere maand ben je hier te gast met een verhaal. En we hadden eerder deze week even contact met elkaar ter voorbereiding op dit programma. Het wordt je eerst een ander onderwerp en later kwam je daar weer op terug, Willem. Hè?
2: Ja, weet je, elke dag is een thema.
1: Ja, dat klopt.
2: Thema. Het is vandaag geloof ik coming out day. Het is ook de dag van...
1: Morgen geloof ik. Oh, gisteren op de scholen en zondag officieel internationaal, zeg maar. Ja.
2: En de dag van de daklozen. Maar ik denk, kijk even vooruit, volgende week is de week van het repareren.
1: Ja.
2: Heel Nederland repareert.
1: Ga je iets dichter bij de microfoon? Hè?
2: Heel Nederland repareert. Ja. Toen dacht ik, nou, dat is ook een mooi thema. En er zijn prachtige verhalen over.
1: Ja, ja.
2: En er is ook veel aandacht voor nodig.
1: Dus ja, en voor repareren hebben we gelukkig tegenwoordig ook repaircafés, hè, waar je terecht kan
2: zelfs
1: met
2: een
1: spullen.
2: Wet. Ook heel... Oh, zoals een wet fabrikanten verplicht om dingen reparabel te maken.
1: In dat werd tijd, hè?
2: Dicht te lijmen.
1: Ja, ja, ja, ja. En komt dat ook in jouw verhaal straks naar voren, dit aspect?
2: Nou, dat gaat vooral over het vakmanschap van mensen die kunnen repareren en in hoeverre dat gewaardeerd wordt.
1: Oké, nou, we gaan luisteren.
2: Eén uit de oude doos. Henry Ford, dus de man van de A-Ford en de T-Ford, die verdiende een vermogen met het aan de lopende band, letterlijk aan de lopende band, produceren van auto's. En toch stond hij bekend als een man die enorm op zijn centen zat. Op een keer was een belangrijke machine in de Ford-fabriek kapot. De technici van Ford zelf konden de oorzaak van het mankement niet vinden. Ford belde ten einde raad een externe technicus. Die keek 5 minuten naar de machine, zette met een krijtje een kruis op een bepaald onderdeel en hij zei, als je dat onderdeel vervangt, dan doet hij het weer. De man bleek gelijk te hebben. Maar Henry Ford schrok enorm van de nota die de man stuurde van $10,000. Ford belde meteen op. Die nota kan nooit kloppen, brieste hij. Je bent hooguit 10 minuten binnen geweest. Ik eis een specificatie. En die kwam een paar dagen later met de post en daar stond op arbeidsloon $5. Wetend waar het kruisje moet staan, $9,995. Nou, een beetje vergelijkbaar, maar ook wel van een andere orde, is het verhaal over de slotenmaker. De slotenmaker deed er in het begin meer dan een uur over om een slot open te krijgen of het te vervangen. Het kostte hem veel moeite en veel kracht en in de meeste gevallen bleef de deur ook niet heel. Toch betaalden zijn klanten hem graag de gevraagde €70. Met meestal nog een fooi daarbovenop vanwege de zware inspanningen. Maar in de loop van de tijd groeide zijn ervaring en werd hij er steeds handiger in. Op het laatst had hij nog maar 10 minuten of een kwartier nodig om de klus te klaren en bleef de deur gewoon heel. En wat was daarvan het gevolg? De fooien werden steeds kleiner en de mensen maakten steeds heftiger bezwaar tegen een rekening van €70 voor slechts 10 minuten werk.
1: Ja. Wat kunnen we daarvan leren, hè?
2: Dat je vakmanschap moet bewieroken en moet eren. In plaats van te denken van, nou, dat doet hij met 2 vingers in de neus, dus waarom zou ik er zoveel voor betalen?
1: Ja.
2: Als je zelf niet kunt.
1: Ja. Ja,
2: ja.
1: Ja, maar dat wordt volgens mij gebeurt ook steeds meer, dat vakmanschap meer beloond en gewaardeerd wordt, toch?
2: Ja, hoewel er toch heel veel, nog steeds heel veel aandacht uitgaat naar wat we met ons brein allemaal kunnen. Mensen die wetenschappelijk opgeleid zijn of HBO opgeleid zijn. Ook belangrijk, maar zonder al die steunpilaren die zorgen dat de apparaten werken.
1: Nou, dan essentieel, denk ik.
2: Kun je ook de studio hier niet runnen.
1: Ja. Dat was het, Willem.
2: Ook voor deze technicus bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. Heel belangrijk. Ja. Zonder hem zouden we geen uitzending. Mag ik je bedanken weer, Willem, voor iets waar we weer over na kunnen denken, denk ik ook. En wij gaan verder met de volgende plaat. Ik neem je graag mee naar Brazilië voor het lied in carnavalsfeer met een diepere bedoeling. Ik heb het over de zanger Caetano Veloso, die Al Ilie schreef met inspiratie vanuit zijn toen 9-jarige zoon. Het nummer is een ode aan de schoonheid, waardigheid en vreugde van de zwarte gemeenschap en het werk van de zogenaamde Afro-Braziliaanse blok. En de herhaling in dit liedje hoort het zo, die prijst de schoonheid van het bestaan en de kracht van deze culturele beweging. Okay.

0: Oktober is de maand van de geschiedenis en het thema is lichaam en geest. Nou, daar heeft het volgende onderwerp niet zo heel veel mee te maken, denk ik, maar dat ga ik zo overleggen. Maar wel geschiedenis, geschiedenis van onze omgeving. Ik heb het dan over de achtergronden en de strijd rondom de Grebbeberg in de meidagen van 1940. Daar is een boek over verschenen. Het boek heet Duivelsberg en het is geschreven door Dirk Wisman. Die zit bij me. Fijn dat u naar de studio kon komen, meneer Wisman.
1: Fijn dat ik hier kan zijn, dank u
0: wel. Ja, want er is heel veel over te vertellen. Ik denk dat we wel een uur zouden kunnen vullen.
1: Nou, dagen, denk ik.
0: Ja. Voordat we op dat boek ingaan, wie is Dirk Wisman?
1: Dirk Wisman, geboren in 1966. Actief geweest bij Defensie, ja. Bij het Korps Mariniers. Daarna in het bedrijfsleven. En in 2018 als schrijver, als hobby, ook aan de slag.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Ik zag ook nog op de website dat u MSS Defense, dat u daar de oprichter van bent. Wat is dat voor organisatie?
1: MSS Defense is een solution provider. En wij leveren allerlei oplossingen voor defensie in binnen- en buitenland.
0: Oplossingen voor defensie?
1: Dat kunnen producten zijn, dat kunnen systemen zijn.
0: En bent u dan intermediair naar fabrikanten die die spullen leveren?
1: Wij zijn ook distributeur. Dus wij zorgen ook zeg maar dat materialen van de fabrikant naar de eindgebruiker.
0: Maar er is toch rechtstreeks contact tussen defensie en de fabrikanten?
1: Niet altijd.
0: Is dan de rol van
1: niet
0: jullie?
1: Wij hebben ook de vakkennis. Dus we hebben aan de ene kant hebben we kennis van de aanvragen van het defensiedomein. Aan de andere kant hebben wij kennis van wat de markt te bieden heeft. En daar zijn wij dus de intermediair.
0: Heel actueel, denk ik.
1: Wat zegt u?
0: Heel actueel is
1: absoluut,
0: dat.
1: Absoluut.
0: Maar daar gaan we nu verder niet op in, want u zit hier voor wat anders. Sinds 2019 doet u intensief onderzoek naar de gevechten die plaatsvonden in Rhenen bij de Grebbeberg. Waar komt die fascinatie uit voort?
1: Dat komt omdat de broer van mijn opa daar is gesneuveld. En dat was een verhaal in de familie wat als kleine jongen een beetje langs jou heen gaat.
0: Ja.
1: Maar op een familiebijeenkomst hoorde ik dat mijn overgrootmoeder tot aan haar dood, zeg maar, niet heeft kunnen leven met de zijn dood. En dacht dat hij dus ook in krijgsgevangenschap was verdwenen, et cetera, et cetera. En toen was ik eigenlijk getriggerd om te kijken wat er echt aan de hand was. En toen was al snel het hoofdstuk over mijn oom Wim, de broer van mijn opa, geschreven. Nou, het ene hoofdstuk was klaar, het tweede hoofdstuk, ja. En langzamerhand ontstaat er dan een boek.
0: En word je dan gegrepen door het verhaal?
1: Absoluut.
0: Hoe gebeurt zoiets?
1: Absoluut.
0: En wat zijn dan de bronnen voor het boek wat u geschreven hebt?
1: Nou, de bronnen zijn legio. Er is zeer veel onderzoek gedaan naar de Grebbebergen. Omdat de legerleiding daar toch lafheid zag en daar uitgebreid onderzoek naar deed.
0: Ja.
1: En er zijn dus duizenden documenten over de strijd bij de Grebbeberg. Die zijn online beschikbaar. En dat is een uitermate grote bron van allerlei materiaal dat ik gebruik heb voor mijn boek.
0: Mm-hmm. Ik las op uw website dat het op een gegeven moment dat u het haast voelde als een soort chaos door de hoeveelheid informatie die er was. Hoe krijg je daar dan ordening in, vraag ik me af.
1: Ja, door het te lezen en door toch zeg maar het ene document met het andere te verbinden, naar de dwarsverbanden te kijken.
0: Een soort puzzel is het dan die je in elkaar legt?
1: Het is een absolute puzzel.
0: Ja?
1: Absolute puzzel. Er is daar toch in een aantal dagen is daar zo waanzinnig veel gebeurd.
0: Want het boek gaat maar over 4 dagen toch, of niet? Begreep ik?
1: Het gaat uiteindelijk over 4 dagen. En zeg maar met een focus op 2 dagen. De echte strijd op de Grebbeberg is van zaterdagochtend tot maandagochtend. Dus een dikke 48 uur. Ja, en in die 48 uur is er onnoemelijk veel gebeurd. Het was één grote chaos op een relatief kleine oppervlakte in een relatief beperkte tijd.
0: Nou zijn er al veel boeken over geschreven, over wat er toen gebeurd is.
1: Dat klopt.
0: Toch ontbrak er iets aan waardoor u dacht, ik ga daar weer een boek over schrijven.
1: Ja, dat klopt. De meeste boeken, die zijn als je naar het militaire niveau gaat kijken, geschreven op compagniesniveau, op bataljonsniveau. Iedereen kent de verhalen van majoor Jacometti, van majoor Landsaat en noem maar op. Maar de verhalen van de enkele man, van de dienstplichtige Vaandrig, van de dienstplichtige sergeant die daar gevochten hebben. Ja, die ontbraken wat mij betreft. En ik heb vanuit hun perspectief een chronologisch en geografisch logisch verhaal proberen te schrijven.
0: Dus chronologisch is in de tijd en geografisch is de plek waar het plaatsvond op de Grebbeberg, zeg maar.
1: Dus zeg maar, mijn boek volgt zeg maar van oost naar west alle belangrijke gevechten.
0: Gedurende vier dagen.
1: Gedurende vier dagen.
0: Ongelooflijk. Ja, ja, ja. Nou heb ik begrepen, u hebt dagboeken gebruikt, u hebt verslagen gebruikt en uiteindelijk 31 verhalen in die volgorde die u net aangaf gebruikt. Welk persoonlijk verhaal of verslag heeft het meest indruk op u gemaakt en waarom?
1: Ja, ik denk toch het verhaal van de luitenant Niemands Verdriet. Daar zijn toch wel dingen over te vermelden. Hij zit op het Hoornwerk. Die levert daar toch een interessante strijd. En het meest aangrijpende is dat hij zeg maar als enige al tijdens de Tweede Wereldoorlog gestraft is voor het feit dat hij zeg maar laf zou zijn geweest. Dus hij is zeg maar in de Tweede Wereldoorlog is hij in staat van beschuldiging gesteld en is hij ook zeg maar gestraft
0: op welke manier?
1: Voor lafheid.
0: Is hij gestraft?
1: Hij heeft 1 jaar celstraf gekregen.
0: Tijdens de oorlog?
1: Tijdens de oorlog, ja. Ja.
0: En u geeft in het boek aan dat dat toch iets anders is, dat verhaal?
1: Nou, dit is natuurlijk dat we destijds werden met de maat van toen gemeten. En nu meten we met de mate van nu. Mm-hmm. En ook met de informatie van nu.
0: Ja. Ja,
1: en dan wordt het toch zeg maar anders gekeken tegen incidenten die toen als volledig normaal werden beschouwd. Hè, want destijds... Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld de executie van sergeant Meijer. Ja, dat gebeurt niet volgens het oorlogsrecht van destijds. Hè, maar ook niet volgens de normen en waarden van vandaag. Er zijn toch hele, hele aparte gevallen. En als je erin gaat verdiepen, is eigenlijk de strijd bij de Grebbeberg is een opeenschakeling van allerlei aparte, noemenswaardige.
0: Want zijn ook een aantal mensen door eigen vuur overleden, las ik.
1: Klopt, klopt. Daar gaat een tweede boek van mij over, Eigen Vuur. En in de oorlog is het zo dat er altijd eigen vuur is. Hè. Dat doen we vandaag blue on blue. En dat gebeurt, hè, dat is in Afghanistan gebeurd. En dat gebeurt normaliter per ongeluk. Ja, maar in de Grebbeberg is er sprake van eigen vuur op bevel.
0: Is dat dan gebeurd na die vier dagen in mei?
1: Nee, tijdens de vier dagen.
0: Maar waarom heeft u dat niet in dit boek dan meegenomen?
1: Dat staat er wel in. Een aantal incidenten staan daarin.
0: Ja.
1: Maar dat onderwerp aan zich is dusdanig veelomvattend en belangrijk dat daar een eigen boek over geschreven wordt.
0: Ongelooflijk.
1: Want we hebben het dan niet over 10 mensen of over 20 mensen. Maar zeg maar in mijn boek Eigen Vuur toon ik min of meer aan dat 1 op de 4 of 1 op de 5 gesneuveld zijn door eigen vuur. En ook door bewust eigen vuur, dus op commando.
0: 1 op de 4?
1: 1 op de 4.
0: Van de
1: 400.
0: 400.
1: En dan is zeg maar het bevel. Dus
0: 100 mensen. Ik schrik even van dit aantal.
1: En het staat ook zwart op wit, de bevelen.
0: Ja.
1: Hij die zich terugtrekt, stelt zich bloot aan doodgeschoten te worden.
0: Ja.
1: Dus de mannen die zich wilden overgeven of wilden terugtrekken, daar werd bewust vuur op uitgebracht.
0: Daar gaat een nieuw boek van verschijnen. Ja. Ik kijk op de klok. Helaas, meneer Wisman, onze tijd is alweer voorbij. Ik vind het heel jammer, maar we hebben in grote lijnen even wat dingen hierin behandeld. Duivelsberg is het boek waar we het over gehad hebben.
1: Ja.
0: Is nog verkrijgbaar gewoon in de boekhandel. Als dat nieuwe boek verschijnt, dan zouden we u graag weer in de uitzending willen hebben om daarover te praten met u.
1: Nou, fantastisch. Ik kom graag.
0: Heel graag. Mag ik u hartelijk danken en graag tot een andere keer. Dus,
1: graag gedaan. Tot ziens.

0: Ja, dit was een heel bijzonder liedje wat je hoorde. België, ja, in het eerste nummer stond ik er ook al bij stil. Die kent heel bekende leuke bandjes. Leave a Light On is een bekende single van de post-rock band Marble Sounds, uitgebracht in 2013. Het melancholische nummer is hun grootste hit. En de tekst van het nummer gebruikt nacht en een klein lichtje als metafoor voor een relatie die stroef loopt. En hoewel de zanger zingt dat hij een lichtje aan kan laten voor de ander, realiseren beide partners zich gaandeweg dat een klein lichtpuntje niet genoeg is om de relatieproblemen volledig te laten verdwijnen. En het duet aan het eind benadrukt dat ze allebei aan zullen moeten werken aan die relatie. En daarmee zijn we aangekomen bij het volgende onderwerp.
1: Studio C Muziek.
0: En dan horen we hier geheimzinnige geluiden uit de ruimte die overgaan in bekende nummers van een wereldberoemde groep. Alleen nu uitgevoerd door een tributeband uit Los Angeles met een Nederlandse drummer die samen de trots en passie uit willen dragen van vier jongens uit Dublin.

0: Ja, Ingmar Aloff zit hier naast mij. Hij is drummer van de Amerikaanse U2 Tribute Band Elevation. Die in november in Rhenen optreedt. En daarom zit hij hier. Hij is nu even kort in Nederland voor een familiebezoekje, begrijp ik. Of zo.
1: Ja, familiebezoek.
0: Ja, een uitgelezen kans om jou even uit te nodigen hier. Daar ben ik heel blij omdat je langs kon komen.
1: Ja,
0: hoe gaat het met je om te beginnen?
1: Het gaat goed. Ja. Ik vind het heerlijk om in Nederland te zijn.
0: Ja, want ik zag op de website, nou, waar ben je niet geweest? Op allerlei cruises en verre steden.
1: Ja, 5 dagen geleden zaten we nog op de Caribische Zee.
0: En nu zit je in het koude Nederland.
1: En nu zit ik in het koude en regenachtige Nederland.
0: Ja, ja precies, dat kan me voorstellen. Ja. Als 14-jarige kocht je je eerste drumstel, zag ik op je website.
1: Klopt,
0: waar komt die passie uit voort?
1: Ja, muziek zat er altijd een beetje in.
0: Van je ouders ook?
1: Ja, van mijn ouders ook. Van mijn vader vooral.
0: Ja.
1: En toen heb ik de drumstokken opgepakt. Ja.
0: En toen ben je conservatorium gaan doen in Arnhem?
1: Ja, conservatorium in Arnhem. Eerste jaar toen. En dat heb ik 2 jaar gedaan. En toen hebben ze het eraf geschopt.
0: Hebben ze jou eraf geschopt? Hoor ik dat goed?
1: Ja, ja, ja.
0: En hoe komt dat dan?
1: Omdat het drumstel was wel oké, maar mijn theorie was niet oké.
0: Ja, je studeerde niet genoeg? Of?
1: Ik wilde gewoon lekker drummen. Lekker
0: en niet te veel theorie?
1: Niet te veel theorie, ja.
0: Ja.
1: En toen zeiden ze, je kunt niet naar het volgende jaar. Nou, dat was natuurlijk heel erg voor mij. Maar ik had heel veel contacten gemaakt.
0: En je ouders vonden het ook niet leuk, denk ik? Of?
1: Nee, die waren wel heel, heel medelevend en... Nee, die waren altijd wel aan mijn kant.
0: Maar dan stopt je studie.
1: Ja, dan stopt de studie. Ja, ja, wat dan?
0: Ja.
1: En toen werd ik op een gegeven moment gevraagd om in Los Angeles... Met een Duitse-Nederlandse band in Los Angeles te spelen. Voor 5 weken. In een Duitse club. Geloof het of niet.
0: Nee.
1: En we zouden daarvoor nieuwjaar zouden we met Heino spelen.
0: Ja. Nou, dat is volgens mij niet repertoire waar jij drummer in bent,
1: nee,
0: toch?
1: Niet echt. Het was ook de eerste keer dat we op een gegeven moment dus een wals speelden.
0: Okay.
1: En een polkas en weet ik wat allemaal. Dat hebben we gedaan. Nou, en toen ben ik op een gegeven moment een gastoptreden gedaan met een Cubaanse zangeres.
0: Ja.
1: Die kwam bij ons zingen een paar nummers.
0: Ja.
1: Nam haar dochter mee. Nou ja, van het een kwam het ander. En toen zijn we verliefd geworden. Hadden een lange afstandsrelatie van 2 jaar. En toen zijn we getrouwd.
0: Ja.
1: Hadden een kindje, ben ik naar Los Angeles verhuisd en daar als drummer begonnen te spelen.
0: In 1994 was dat al. Dus
1: dat
0: best
1: was
0: wel
1: in 1994.
0: Lang geleden.
1: Heel lang geleden.
0: Ben je nu meer Amerikaan dan Nederlander?
1: Absoluut
0: hoe voelt dat?
1: Niet.
0: Oh.
1: Nee. Anders zou ik helemaal zo praten, maar dat doe ik
0: natuurlijk
1: niet.
0: Ja, dat valt
1: zoals
0: wel mee.
1: Jan de Bont en Paul Verhoeven.
0: Ja, dat klopt. Daar was ik ook benieuwd naar of dat
1: het
0: geval was.
1: Nee hoor, dat is allemaal een beetje overdreven.
0: De nuchtere Nederlander is
1: hele
0: dat
1: nuchtere
0: Nederlander. Die blijft.
1: Ja.
0: Wat voor leven heb je daar opgebouwd in L.A.?
1: Ja, ik heb daar een huis, een tuin.
0: Een gezin, kinderen?
1: Ik heb gezin, ja, maar mijn vrouw en ik zijn in 2014 uit elkaar gegaan.
0: Okay.
1: Maar ik heb 2 kinderen. Ik heb mijn zoon die woont in Oceanside, dat is tussen L.A. en San Diego. Mijn dochter heeft wat ik heb gedaan. Die is geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Die is daar getrouwd met een man en heeft 3 kinderen, dus ik ben ook al opa.
0: En af en toe ga je even naar Nieuw-Zeeland op de koffie.
1: Af en toe naar Nieuw-Zeeland. Ja, als ik wat tijd heb, dan ga ik even op de koffie. Ja.
0: Ja,
1: even
0: ja.
1: met de koter spelen. En dan.
0: Ja, maar het leven dat je daar opgebouwd gaat veel verder dan alleen maar dit privéleven. Je bent met heel veel artiesten, heb je samengewerkt, zag ik op je website. Je bent bij allerlei muzikale projecten betrokken. Even los van L.A. Vision, wat de tribute band is.
1: Ja.
0: Dus buiten de optredens, is dat je leven volgens mij? Met de eigen studio?
1: Dat is zeker mijn leven. Ja, ik heb mijn eigen studio thuis. Daar kan ik opnemen. Ik heb met heel veel mensen gespeeld. Hele onbekende mensen, maar ook hele bekende mensen. En alles ertussenin. En ben toen een jaar of 15, 16 jaar geleden met mijn businesspartner Bart Davis Elevation begonnen.
0: Ja.
1: Ja. Dus ik ben ook de medeoprichter.
0: Wat ik me nou afvraag, hè? Mag je nou zomaar een tribute band oprichten? Of moet je toch toestemming hebben van de originele band? Hoe gaat dat?
1: In de meeste gevallen mag je gewoon een tribute band
0: Want even een beetje cru gezegd, jullie varen mee op het succes van U2 en jullie verdienen daarmee.
1: Mm-hmm.
0: Hoe zit dat dan met auteursrechten en dat soort dingen?
1: Met auteursrechten is het zo... voor zover ik weet, dat als wij het opnemen, of het nou video, audio of allebei is, en wij dat zouden verkopen en daarmee geld verdienen, dan moeten wij auteursrechten
0: En niet als je ermee verdient door
1: live spelen.
0: Zo nauwkeurig mogelijk het origineel na te spelen en daarmee succes te hebben. Dat mag gewoon, mag iedereen doen.
1: Kennelijk wel. Maar in Nederland heb je dan wel de Buma Stemra. Ja. Dus dat een club of een zaal betaalt dat.
0: Ja.
1: In Duitsland heb je de GEMA en dergelijke.
0: Heb je enige relatie met U2 buiten dat je hun muziek speelt? Hebben ze jullie wel eens gehoord of een reactie gegeven?
1: We zouden ooit in Mexico, in Monterrey, Mexico, zouden wij samenkomen. Zouden we samen dineren.
0: Ja.
1: En er stonden vier stoelen voor ons en vier stoelen voor hun. Zij zouden een show daar doen. En toen hoorden we op een gegeven moment dat het afgezegd was, want ze waren moe.
0: Ach, ja, dat moet een enorme teleurstelling voor jullie allemaal geweest zijn.
1: Ja, was zeker.
0: Het was natuurlijk uniek. Dus je hoopt dat er in de toekomst, denk ik, nog eens een kans is.
1: Lijkt me hartstikke leuk, ja, absoluut.
0: Ook, en ook te horen wat ze ervan vinden dan.
1: Absoluut, ja. Want ze hebben ons wel al gehoord en ze vinden het heel erg goed. De gitaartechnicus van The Edge,
0: ja.
1: Dallas Shue, die heeft ons ergens gezien in Hermosa Beach, ook in de Los Angeles regio. En die stond stil en die zei tegen onze geluidsman, wie zijn dit?
0: Ja.
1: En dat heeft hij laten weten, Elevation. Hij zei, ze hebben dezelfde apparatuur, ze zien er hetzelfde uit en ze klinken fantastisch. Dus die is weer naar die Edge gegaan en zo is het een beetje... Ja.
0: Ik ook qua uiterlijk viel mij op de foto's en filmpjes die ik zag. Ja. Dat jullie echt je best hebben gedaan om met de stoere zonnebril op en zo.
1: Ja, de stoere zonnebril.
0: Het is maar een pose, hè?
1: Ja, ja.
0: Even, want ik zie dat de tijd alweer verstreken is. Helaas kan nog veel met je willen bespreken. Maar ik was al heel blij dat je hier kwam. Zondag 22 november.
1: Ja.
0: Dan treed je op in Renen. Ik vond een beetje onduidelijk op de website. Hoe laat...
1: We doen twee sets. Volgens mij is er één om 14:30.
0: Ja.
1: En dan is er een pauze. En dan is er weer één om 16:30.
0: Oké, twee sets. En daartussenin, ja, dat is gewoon pauze om even wat te drinken. En
1: ja,
0: zo.
1: Precies, ja.
0: Dus dan kunnen ze jullie daar live zien. Ik vroeg me wel af, waarom niet in de theaters hier in Nederland?
1: Omdat het een beetje te laat is geboekt.
0: Ja.
1: En de theaters zitten al bijna een jaar van tevoren.
0: Volgend jaar misschien.
1: Ja, daar zijn we nu mee bezig. Ja.
0: Leuk. 27, dan horen we het.
1: Ja,
0: en dan zullen we het ook weer eventjes aandacht gaan besteden hier in dit cultuurprogramma.
1: Super, leuk.
0: Mag ik je heel erg bedanken dat je even naar de studio wilde komen. Jorgen Ingmar Alofs, drummer van Elevation, de U2 Tribute Band, treedt op zondag 22 november bij Bol Eet in... Renen.
1: Ja.
0: Dus zoek dat maar even op.
1: En super.
0: Hartelijk dank. En wij sluiten af met een stukje van volgens mij Elevation van U2. Wat jullie hoofdnummer is eigenlijk. Daar beginnen jullie ieder optreden mee, heb ik begrepen.

0: Radio C evenement.
1: Met een blindenstok de snelweg op is een persoonlijk boek, geschreven door Leonie Muiderman en Dirk van der Glind. Hoe ga je verder als je leven je heeft stilgezet? Leonie is hier nu samen met Diana Fluit. Welkom beiden. Diana, als jij de microfoon pakt, dan kan ik af en toe ook iets aan jou vragen. De technicus gaat je helpen. Leonie, jij was al een keer eerder hier. Vorig jaar mei was dat. Voor je bijdrage aan de foto-expositie Krachtig en Prachtig met hersenletsels. Er waren foto's te zien van mensen met niet aangeboren hersenletsel. En ja. Je vertelde toen aan mij dat je op je 17e geopereerd was aan een hersentumor. En als gevolg daarvan plotseling blind bent geworden. Nou, ja. Vandaag ben je hier omdat je daar een boek over geschreven hebt. Samen met Dirk van der Glind. En het boek is dus deels op jouw leven gebaseerd, begrijp ik?
2: Ja, dat klopt.
1: En wat is dan de rol van Dirk daarbij?
2: Dirk is de schrijver van het boek. En ik heb zelf ook wel dingen meegeschreven. Maar ik heb vooral Dirk heel veel verteld over mijn leven. Mm-hmm. En hij heeft dat in een mooi format gekregen. En dat is dit boek geworden.
1: Ja, en Dirk ging veel verder, las ik in de voorbereiding. Want hij heeft zelfs met jouw familie is die gaan praten.
2: Ja, dat klopt. Ik ben zelf heel veel in gesprek geweest met Dirk. En ik ben ook samen met Dirk bij mijn vader geweest. Die leefde toen nog. Ja. Ook heeft Dirk gesprekken gevoerd met mijn beide zussen. En ook met mijn moeder.
1: En heeft dat jou ook inzichten gegeven hoe zij het ervaren hebben, wat je misschien niet wist?
2: Nou ja, dat gaf wel nieuwe inzichten. En dan beluisterde ik dat toch vanuit een ander. Ik hoorde vanuit een ander perspectief hoe zij hebben meegemaakt wat mij is overkomen. En dit. Ja, ik ben geopereerd, dus mijn leven is compleet veranderd. Ik ben blind geworden en nog wel wat beperkingen opgelopen. Ja. Maar doordat mijn ouders en zussen ook hebben kunnen vertellen hoe dat voor hun was. Het heeft natuurlijk hun leven ook ontzettend beïnvloed.
1: Zeker, ja. En dat komt dus dan ook in het boek tot uitdrukking. Ook al is het niet helemaal een chronologisch verhaal zoals het helemaal met jou gebeurd is. Hè?
2: Nee.
1: Er zit wat fictie in.
2: Ja, dat klopt. En dat hebben we bewust gedaan. Vooral om ervoor te zorgen dat niemand die in het boek voorkomt, vooral mijn zussen, dat zij er geen last van gaan ondervinden. Dat ik mijn geschiedenis heb gedeeld met Dirk. Mm. En in dit boek heb verwerkt.
1: Ja, je was 17 jaar, toen kreeg je die operatie. Dan word je uit die operatie wakker, dan kan je plotseling niks meer zien. Wat doet dat met je? Ik vind het onvoorstelbaar.
2: Ja, dat was het ook. En tegelijkertijd had ik op dat moment nog helemaal niet door dat ik niet meer kon zien. Ik was wel bewust van het feit dat ik rechtzijdig verlamd was geraakt. Ja, wat overkomt je dan?
1: Ja, je leven staat volledig
2: compleet
1: op de kop, denk ik. Hè?
2: Ja, compleet.
1: Alles moet je herijken.
2: Ja, zeker.
1: Je werk, hoe je leeft, het huis waar je woont.
2: Ik zat in de examenklas van de HAVO. En ik heb dus mijn HAVO-diploma op dat moment niet kunnen halen. En ook na de operatie heb ik een 1,5 jaar gerevalideerd. Mm-hmm. En na die revalidatie weer thuis komen wonen. Ja, dat is dan ook allemaal heel erg zoeken voor mijn ouders, voor mijn zussen, voor mijzelf.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. En dan moet je een leven helemaal opnieuw opbouwen. In het boek doet Vicky dat.
2: Ja.
1: Vicky is geen kopie van jou. Maar toch, in je boek vertelt de kapster, vertel je, dat is dan Vicky in dit geval, aan de kapster. Als je blind bent, gaat die blinddoek dus nooit meer af.
2: Ja.
1: Dat is heftig, om dat te moeten zeggen alleen al.
2: Ja, en tegelijkertijd, ik heb dat al zo vaak gezegd. Dus de eerste keren dat ik ook sprak over mijn beperkingen, werd er ook regelmatig gezegd, goh, het lijkt net alsof het iemand anders is die het is overkomen. Maar ik denk dat dat ook wel een manier voor mij is geweest om ermee om te gaan. Ja, het is heftig.
1: Hoe bedoel je dat? Dat dat een manier is geweest om ermee om te gaan?
2: Ik had zelf niet eens door dat het klonk als dat ik over iemand anders sprak.
1: Ja.
2: Dus dat bedoel ik. Ja.
1: Je bent al geen 17 meer. Hè? Je bent iets ouder nu. Kan je iets zeggen van dat je eraan gaat wennen of het accepteren? Welke woorden passen daarbij?
2: Ja, dat is een hele goeie. Want ik vind, ik heb altijd behoorlijk moeite met het woord accepteren. Want dat is dan net alsof ik er dan oké mee ben. Nou, ik word er nooit oké mee, want het is gewoon waardeloos.
1: Ja, zacht uitgedrukt. Je wil een ander woord gebruiken, volgens mij. Ja.
2: Zag je dat aan mijn gezicht?
1: Ja, ik zag het. Ja, non-verbaal. Ja. Zo begrijpelijk.
2: Maar, ik wilde wat zeggen, maar ik weet het niet meer. Sorry.
1: Maakt helemaal niet uit. Je hebt nu dat boek geschreven. Een paar jaar geleden is dat al uitgebracht. Wil je iets overbrengen of bereiken met dat boek?
2: Ja, ik wil eigenlijk in eerste instantie vertellen dat ik, mijn eerste idee met dit boek was, ik ga het gewoon schrijven voor mijn familie en mijn naasten. Mm-hmm. Om het met hen te bespreken. Om hun ook wat meer inzicht te geven in hoe ingewikkeld ik het leven momenteel vind. En ja, voor mij is het leven nu gewoon heel anders. Ja. Uiteindelijk heeft Dirk me overgehaald om het boek in een grotere getalen uit te brengen.
1: En het wat breder te trekken. Niet alleen voor je familie, maar ook voor iedereen. Om en zich dat, een beetje te kunnen verplaatsen.
2: Ja, dat was ook eigenlijk wel, daar werd ik zelf ook wel enthousiast van. Want ik vind het belangrijk om een beetje inzicht te geven in, wat mijn niet aangeboren hersenletsel met me doet. Ik ben daardoor blind geworden, maar heb daardoor echt nog wel meer handicaps. En die zie je niet aan de buitenkant. Wat ik gewoon merk, mensen hebben heel snel een oordeel. Mm-hmm. En aan de buitenkant kun je gewoon niet zien wat er met een mens is.
1: Nee, klopt.
2: Dus heb daar wat meer geduld bij. En wees nieuwsgierig naar elkaar. Dat is eigenlijk mijn...
1: Nou heb je iemand meegenomen, Diane Fluit. Diane, welkom. Fijn dat je hier bent. Want anders zou Leonie hier natuurlijk niet kunnen komen. Je bent ook vriendin.
3: Ja.
1: Kende je Leonie al toen ze 17 was?
3: Nee.
1: Dat is
3: later
1: gekomen.
3: Nee. Ik denk inmiddels 2 jaar geleden.
2: Ja, op een moment dat ik naar Ede ben verhuisd.
3: Ja.
1: Oh, toen zijn jullie.
3: En toen zat ik net bij een koor, bij de Joy in Bennekom.
1: Ja.
3: En daar heb ik Leonie leren kennen. En zij werd regelmatig via een... Ja, met een busje werd je gebracht en opgehaald.
2: Ja.
3: En dat liep helemaal niet goed. En zo is het denk ik gestart. Dat ik heb aangeboden om jou op te halen en weg te brengen.
1: Ah, ja,
3: en dat hebben we inmiddels anders georganiseerd.
2: Ja.
3: Via een systeem van halers en brengers. En, en wij hebben eigenlijk, wij zijn vriendinnen geworden vanaf ongeveer die tijd. En al heel snel heb jij mij dat boek gegeven. En
1: hoe vind je dat Leonie het doet, Diane?
3: Ja, ik heb diepe bewondering voor hoe zij tot nu toe dat gered heeft. Want het is zo ongelooflijk ingewikkeld.
1: Ja.
3: En niet alleen door het lezen van het boek, maar ook door de gesprekken die wij samen voeren.
1: Ja.
3: Is
1: kan je
3: het,
1: allerlei verdiepingen.
3: Je kunt het je niet voorstellen eigenlijk.
1: Hopelijk Leonie dan, dat boek daar een bijdrage in levert. Je hebt een spreuk staan in je boek. In ieder van ons schuilt een held. In ieder van ons wenkt de liefde. Wat wil je daarmee aangeven?
2: Dit is vooral een hele mooie spreuk van Dirk. Ja. Wat ik daarmee wil zeggen is, dat iedereen, we hebben allemaal liefde in ons. En kijk alsjeblieft wat verder dan wat je ziet. Wees nieuwsgierig naar elkaar. En wees lief voor elkaar.
1: Ik hoop dat jij veel liefde om je heen hebt. Want je verdient het zo en je straalt het zelf ook uit, Leonie.
2: Dankjewel.
1: Is dat zo? Lukt dat?
2: Dat gaat de ene moment beter dan de andere. Maar ik merk wel, het is fijn om lieve mensen om me heen te hebben.
1: Ja, Nou, en dat wie wil dat niet? Ja, ja, heel, dat is ja, de basis, dat is denk ik. Eén vraag nog, want ik zie dat de tijd voortschrijdt. Je gaf de vorige keer dat je zat vorig jaar aan dat je ook nog dacht over een podcast maken. Gaat die er komen? Of ja, is die er al?
2: Nee, die gaat er komen, maar die is er nog niet, maar in ontwikkeling.
1: Dus daar gaat ook wel iets ontstaan.
2: Ja, ja.
1: Nou,
2: als leuk dat, zo, als, dat je dat hebt onthouden.
1: Als dat zo is, dan horen we dat graag. In je boek staat in het voorwoord, heeft Dirk geschreven, de openhartige gesprekken met Leonie's ouders en zussen hebben me geleerd dat er naast dit boek eigenlijk nog 4 boeken geschreven moeten worden. Gaan die er nog komen?
2: Nee, die boeken die komen er niet meer. Maar dat gaat vooral om het feit dat ik heb deze geschiedenis op mijn manier meegemaakt. Mijn moeder, mijn vader, mijn beide zussen hebben het natuurlijk op hun eigen manier meegemaakt. Dus door middel van hun perspectief ook mee te nemen in dit boek, hebben we getracht daar een beetje beeld ook bij te geven. En hun ook
1: recht te doen.
2: Recht
1: zeg
2: te doen,
1: maar.
2: Dankjewel. Ja.
1: Mag ik je heel erg danken voor deze toelichting. Leonie Muiderman, daar heb ik mee gesproken. En vriendin Diana Fluit. Het gaat over het boek Met een blindenstok de snelweg op. Het gaat je goed.
2: Dank je wel.

In 1978 kwam het debuutalbum van de Amerikaanse rockband Toto uit. En dit instrumentale nummer, Charles Anthem, is de allereerste track van dat debuutalbum dat de band direct op de kaart zette.

0: VOC Geschiedenis.
1: Oktober, dat is de maand van de geschiedenis en het thema dit jaar is lichaam en geest. En het historisch Café Ede, dat gebeurt op woensdagmiddag 14 oktober, staat stil bij dit thema met 3 lezingen. En daar ga ik praten nu over met Rob Urban, de gemeentearchivaris, want die weet hier alles van. Rob, fijn dat je even langs wilde komen.
2: Dankjewel.
1: En kon komen ook. Je bent gemeentearchivaris, wat houdt dat eigenlijk in? Vind het kort.
2: Heel kort, ik beheer de overgedragen archieven van de gemeente.
1: Ja.
2: En nou ja, wij zorgen er ook voor dat wij mooie archieven hier uit de gemeente Ede zelf bij ons onderbrengen. Zodat we die ook aan geïnteresseerden kunnen laten zien.
1: Als kind wilde je al archivaris worden? Hoe werkt daar zoiets? Dat je daarin terecht komt?
2: Nee, vroeger heb je daar nog niet echt over nagedacht.
1: Nee, dat
2: is pas later gekomen.
1: Ja, ja.
2: Ik heb geschiedenis gestudeerd.
1: Oh, ja.
2: En vervolgens dacht ik van, wat wil ik nou verder? En toen heb ik vervolgens archiefwetenschappen in Amsterdam gestudeerd. En nou ja, toen
1: uiteindelijk hier terecht gekomen. Ik ben er nooit geweest. Is dat groot, dat gemeentearchief in Ede?
2: Het is redelijk groot. Er zijn natuurlijk veel grotere gemeentearchieven of regionale
1: Tuurlijk, Amsterdam.
2: Ja, of het Gelders.
1: Ben je er wel eens geweest trouwens?
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ik is ben dat indrukwekkend?
2: Het is allemaal heel groot. Nationaal Archief in Den Haag bijvoorbeeld.
1: Ja,
2: dat is heel erg indrukwekkend.
1: Ja.
2: Dus,
1: en is het gemeentearchief voor iedereen toegankelijk?
2: Ja, het is voor iedereen toegankelijk. Het is,
1: dus ik kan daar gewoon heen of moet ik een afspraak maken?
2: Tijdens bezoektijden kun je er gewoon naartoe.
1: Ja.
2: Het handigste is natuurlijk om een afspraak te maken om aan te geven wat je precies zoekt. En dan,
1: zoek jij dat op of je collega uit de grote kast? En
2: mijn collega's.
1: Moeten we handschoentjes aandoen?
2: Je hoeft geen handschoentjes aan.
1: Oh, dat hoeft niet.
2: Nee, nee.
1: Ook niet voor hele oude stukken van eeuwen oud.
2: Je krijgt ook niet alles te zien natuurlijk.
1: Oh.
2: Hele oude stukken die blijven gewoon.
1: Maar misschien is er al een gedeelte gedigitaliseerd, zodat je het via internet kan vinden.
2: Er zijn ook aardig wat archieven al gedigitaliseerd. Bijvoorbeeld het oorlogsarchief wat we hebben is helemaal gedigitaliseerd.
1: Kijk aan.
2: En er zijn ook andere stukken die wij ook al hebben gedigitaliseerd.
1: We gaan naar 14 oktober, Rob. Ja. Dan vindt het volgens het historisch café plaats in het gemeentearchief. Dus 3 lezingen zijn er die middag. Die zullen het Edese verleden rond dit thema van verschillende kanten belichten. Is er veel informatie te vinden ook over dit thema in het archief?
2: Er is zeker veel informatie over te vinden in het archief.
1: Want ik las ook herstellingsoord voor rustbehoevende ambtenaren hebben we in Ede gehad. Het HORA.
2: Klopt.
1: Ik kende de naam HORA wel, maar ik wist niet dat dit de afkorting was. Dat is lezing 1 hè, van Peter van Beek die daarover gaat.
2: Peter van Beek is oud-archivaris van de gemeente Ede.
1: Ja.
2: En hij heeft een heel groot dik boek geschreven over de geschiedenis van de gemeente Ede.
1: Oh,
2: en daar is één onderwerp. Is dus,
1: dus dan weet hij er ook heel veel van.
2: Hij weet er zeker veel van.
1: Hij is jouw vorige collega, je ex-collega.
2: Hij is nog steeds werkzaam voor de gemeente.
1: De tweede lezing is Verborgen Wedstrijd. Dat is de geschiedenis van het Edese voetbal. En dan neemt Jan Randewijk ons mee. Hè?
2: Klopt. Hij gaat dieper in op de verborgen wedstrijden die voetballers spelen. Dan moet je rekening houden met wat gebeurt er met een voetballer als hij een hele belangrijke penalty mist. Hoe werkt dat door in zijn geest?
1: Geest.
2: Ja, of wat kun je leren van het voetbal? Het is niet altijd winnen, je kunt ook verliezen. Dus het kan je ook iets brengen. En daar gaat.
1: En dan gerelateerd naar clubs hier in Ede?
2: Met name ook clubs, maar ook gewoon voetballers zelf. Bijvoorbeeld denk aan Marco van Basten, die op jonge leeftijd, 28 als ik het goed heb, heeft moeten stoppen.
1: Ja.
2: Ook omdat zijn lichaam het niet meer aankon, omdat hij helemaal kapot geschopt is.
1: En wat dus doet, dat,
2: wat
1: met
2: doet
1: je?
2: Dat met je?
1: Oh, dus de hele verdieping daarbij.
2: Ja, maar ook mensen hier uit Ede, voetballers.
1: Die komen ook aan de orde
2: als
1: in die
2: het goed
1: lezing.
2: Is, komt er ook,
1: Lezing 3. Onbegrepen in stilte de opkomst van psychiatrische hulpverlening aan doven. Nou, die geschiedenis kennen we natuurlijk. Die is actueel met de Riethorst en de Gelderhorst in Ede.
2: Klopt helemaal, ja.
1: Maar wat is daarover te vertellen, vraag ik me af.
2: Daar is heel veel over te vertellen.
1: Ja? Okay.
2: Peter, die neemt ons daar dieper op in. En die gaat het met name hebben over de psychiatrie. En hoe dat tot stand kwam. Omdat voor doven voor die tijd heel weinig meer werd gedaan. Er werd weinig onderzoek naar gedaan. Ze werden eigenlijk weggezet, om het zo maar te zeggen, de doven.
1: Nou, klinkt heel interessant.
2: Is ook heel interessant.
1: Tot slot, het historisch café is gratis, maar vanwege het beperkte aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Hoe gaat dat gebeuren? Hoe moeten we ons aanmelden?
2: Ja, er zijn nog plaatsen vrij en je kunt je aanmelden via gemeentearchief@ede.nl.
1: Gemeentearchief@ede.nl. Mag ik je heel erg bedanken, Rob. voor deze toelichting komt dat allemaal. Vindt dus plaats woensdagmiddag, hè?
2: Ja.
1: 14 oktober tussen 16:30 en 17:00. En de inloop is, de start van de inloop is 15:00.
2: Klopt helemaal.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan. Jij ook bedankt.
1: En je hoort de laatste minuten Bok Espok, een van de meest bekende en iconische composities van de Baskische Trixita, speler en muzikant Kepa Junkera. En daarmee zijn we aangekomen bij de laatste minuut van Studio C vandaag, die helemaal vol zat, zoals u merkte. Ik wens u nog een hele fijne dag. Graag tot een andere keer bij Studio C. Ik dank Adrie Spekley voor de techniek. Volgende week zit hier in dit programma mijn collega Ruben Landman. Tot een andere keer.

0: autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
1: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
0: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyad veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
2: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
0: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Van 22 uit Londen. Anderhalve week geleden werden bij de basis al 5 Britten gearresteerd en een paar dagen later nog 1. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger. Dan het weer. Vanavond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Vannacht opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: My help comes from. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen, net zoals elke week, weer gaan luisteren naar een mooi aantal nieuwe christelijke nummers die uit zijn gekomen afgelopen week. Het zijn er in totaal deze week 15 en je hebt juist de eerste al gehoord. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Lost and Found. Zij hebben een lied gemaakt genaamd Sound of Freedom, gebaseerd op Psalm 27.
1: One, two, ready,

After Grace met een nieuwe nummer, Remember Where You Came From. Dan gaan we door met Invent samen met Billy James met het nieuwe nummer, Goliath.

Gio en Del Mac met Count on God van het nieuwe album Promised Land, dat ze samen hebben uitgebracht. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Limo Blaze, Tenin Lamimi en Runscript. We gaan luisteren naar het lied Ayaya.

Matthew West met zijn lied Shame Is Not My Story van zijn nieuwe album Jesus Is King. Gaan we nu door met David Leonard. Van hem gaan we luisteren naar zijn lied Heavenly Father.

Franny Cash met het nummer Sunday Morning van haar nieuwe album Here I Am. Dan gaan we nu door met Jay King en van hem gaan we luisteren naar zijn lied Mercy.

Shane en Shane met Praise Upon Praise. Gaan we door met de laatste twee nummers alweer van het. De laatste twee nieuwe nummers waar we deze week naar gaan luisteren. De eerste is van Seacoast en Andy Cherry. We gaan luisteren naar Let There Be Light.

Schmitzen nummer, nieuwe nummer, Walk on Water. We gaan nu even tussenuit voor het nieuws, maar straks zijn we terug met onder andere Thornwell's Sanctus Reel, Casting Crowns, Satellites and Sirens, Citizen Way, Nona, Ledger en nog vele andere. We gaan straks als eerste luisteren naar Thornwell's met zijn nummer Supernatural. Tot straks na het nieuws.

0: van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarkten

0: gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al 290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken, werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Want Skydance is nu definitief. Paramount betaalde daarvoor omgerekend €98 miljard. De nieuwe mediagigant gaat Skydance heten. Ook Netflix was in de race om de overname, maar de strijd werd dus gewonnen door Paramount. Dan het weer. Vanavond wolkenvelden, maar het blijft droog. Morgen mogelijk eerst mist, daarna zonnig. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek.

Sanct is Real met The Show. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een lied van Casting Crowns. En we gaan luisteren naar een lied Courageous.

Satellites en Sirens met een nummer Crash Down. Gewoon door met Andrew Rip en we gaan luisteren naar zijn nummer I'd Do It Again.

Silla Music met Highest Praise. Met nog 4 nummers te gaan deze uitzending. We zijn aangekomen bij Hillsong Young and Free met een lied Love Won't Let Me Down.

We Are One met een nummer This Is Just The Start. Dan zijn we ondertussen alweer aangekomen bij het één na laatste nummer van het programma voor deze avond. En we gaan er luisteren naar Austin French samen met zijn vrouw Jocelyn French. Uitspraak is moeilijk. Austin French samen met zijn vrouw Jocelyn French. Zij zingen het lied Spirit Speak.

was dus Austin French samen met zijn vrouw Jocelyn French met het lied Spirit Speak. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van het programma voor deze week. Ik wil u hartelijk bedanken dat u ook weer heeft willen luisteren deze uitzending. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten. Als u een nummer nog een keer terug wil luisteren wat u gehoord heeft deze uitzending, dan kan dat via de afspeellijst die we hebben staan op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daarin de bio staat een linkje naar een afspeellijst en daar kun je dus alle nummers terugvinden die gedraaid zijn in deze uitzending. Dan kunt u ook verzoeknummers achterlaten en andere feedback over het programma. Dan rest mij niet niks dan een hele gezegende week toe te wensen en tot volgende week. Als afsluiting luisteren naar Forstring met zijn lied B.I.G.

0: 1 Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld.

0: op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7.500. Het weer. Opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit 1960 tot 1975. En na een volle maand van allerlei thema-uitzendingen gaan we nu gewoon weer eens ouderwets op de normale tour, zeg maar. Dat betekent op een kwart over plaats die van een onbekende, wat toch wel bekend was. Enfin, dat gaat u straks wel horen. Rond het half uur de jingle van de week en kwart voor uit de platenbak van uw presentator. Een van mijn oude plaatjes, zullen we maar zeggen. We gaan eens lekker ouderwets er tegenaan met een plaat die in 1961 in de hitlijsten stond. De Everly Brothers and Temptation. Ouderwets in mono en de plaat daarna is ook in mono. Dus het ligt niet aan uw toestel.

De eerste mono-single versie van Down Man van de Amsterdamse band Brainbox met onder andere Jan Akkerman in de gelederen. Dat was Down Man. Ja, als het aan sommige mensen ligt, dan gaan we allemaal weer voor een hongerloontje werken en de godschanselijke dag door. Laten we hopen dat het niet zo ver komt dat we in de beschrijving van Matthew and Son terechtkomen van Cat Stevens uit 1967.

van 1960 Music. Tot 1975. Music power. Dit is het Muziekmuseum.

What Becomes of the Brokenhearted, dat was Jimmy Ruffin. We zijn toe aan onbekend van bekend. Bekend is Linda van Dijk, een actrice, althans dat was ze ook. Ze was ook zangeres daarover later, maar ze werd in 1982 uitgeroepen tot beste Nederlandse filmactrice naar aanleiding van haar rollen in de films Twee Vorstinnen en een Vorst en Ademloos. Ze speelde Tante Jans in Siske de Rat en zo nog een hele hoop meer films. Maar in 1967 was ze zangeres samen met de band Boo and the Boo-Boos. Ze maakte een nummer dat heet Sten Gun en dat vertelt de knalharde waarheid achter een knallend apparaat, een geweer.

0: dragon's power is unreckoned, and he knows no kind of rest.
1: Gek eigenlijk, hè? Steeds meer mensen denken anders over een brommer. Ze willen niet zo'n scheurijzer, maar gewoon een fiets met hulpmotor. Een Solex, de bromfiets voor andersdenkenden. Terug van nooit weg geweest. Herontdekt na 25 jaar. Geen lawaai, geen wolkenuitlaatgas. Eenvoudig, lekker veilig en goedkoop. 385 gulden. Solex is voor mensen die het zich kunnen permitteren om gewoon...

Weer terug naar 1961. Dat was Little Ship van de Blue Diamonds. Een plaat waar wereldwijd 7 miljoen exemplaren van werden verkocht. Kom daar maar in deze dagen nog eens om. Plaat nu van Ry Cooder. Ja, een beetje aparte, want het verhaal van de boeren die ondergewaardeerd worden. De manier waarop die ze neerzetten als zijnde, ja, een beetje. Ze komen met een wrakke auto al in de stad aan en dan moeten ze. Nou, dat is toch echt niet meer van deze tijd. Maar wel een grappige. Taxes on the farmer feeds us all.

1971, nummer 1 hit. Het Franse jongetjescore The Poppies met Non, Non, Rien ne Chance. Terug naar 1966. Georgie Fame and the Blue Flames. Get Away.

Van het originele Columbia vinyl C23254, dat is Getaway van Georgie Fame en de Blue Flames. We zijn toe aan de jingle van de week en dat is er, ja, traditioneel eigenlijk een beetje. Het heeft te maken met de plaat die, ja, die achter die jingle zit. De, zoals vaker gebeurde, werd er op de wijze van een bepaald plaatje dan een jingle ingezongen door een artiest voor een station. In dit geval was dat voor Radio Veronica. Dat organiseerde een zeilrace. Voor die zeilrace werden door Patricia Pai een aantal leuke jingles ingezongen, waarvan eentje een zeer lang leven werd beschoren. Maar eerst de originele zeilrace jingle. En let u daarbij vooral even op het muziekje wat eronder zit.

Dat baken op zee ging erover dat het Veronica-schip als boei werd gebruikt. Maar dit is toch wel de versie die het langst en meest bekend was. De Engelse versie en een verkorte versie dus.

De basis voor deze jingle was een plaat van Dusty Springfield. Summer is over. Nou, dat past ook goed bij deze tijd. Oktober. Ja, het is nu echt wel een beetje klaar met de zomer. Dus die gaan we maar eens draaien.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond om 10 uur, maandagavond om 11 uur, vrijdagavond om 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Wilt u luisteren op een ander moment? Ga dan naar omroep1.nl, klik op de tab Radio gemist en kijk bij het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Uit Haarlem kwam Rob Hoeken en dit was zijn plaat Marcho. Als je Burt Bacharach vraagt welke zangeres wil je het liefst jouw nummers laten zingen, zei hij Dionne Warwick. Had het natuurlijk niet altijd voor het uitzoeken, maar deze Walk On By uit 1964 werd door haar vertolkt.

0: De Who, The Kids All Alright. Geen hit in Nederland, maar wel een lekker plaatje.
1: Uit den Arden Platenbak van uw presentator.
0: Van een LP die ik kocht ergens in de jaren 70. Ik weet niet meer precies wanneer. Popkracht 538 kan ook wezen dat ik hem gekregen heb. En dan denk je, 538, waar slaat dat nou weer op? En sommige mensen zullen dan toch aan die zender denken die je tegenwoordig nog altijd kan horen. En dat klopt, maar waar komt die naam nou eigenlijk vandaan? Radio 538. Nou, gaan we eventjes terug in de geschiedenis. We hadden het net al over Radio Veronica 192. Dat was 12 jaar de golflengte van het station. Tot in 1972 duidelijk werd dat er erg veel storing zou komen op die golflengte. En toen verhuisde men helemaal naar de andere kant van de radioschaal, naar de 539 meter. Eigenlijk was dat het. Maar omdat 538 beter bekte, 538 volle kracht, werd het 538. Ter gelegenheid van dat heugelijke feit werd er door de platenmaatschappij Negram een LP uitgebracht met allerlei Nederlandse artiesten en bands die daar eventjes meteen gebruik van maakten om op dat verhaal mee te drijven. En zo kan het zijn dat je een foto hebt van het Veronica schip voorop en artiesten eromheen genoemd. Alleen bijzonder is, maar dat is meer iets voor de freaks. Je ziet een foto met Popkracht 538, maar de antenne die op het schip hangt is nog de 192 antenne. Goed, klein detail. We draaien van die LP een nummer 1 hit. De T-set, She Likes Weeds.

Aretha Franklin, you make me feel like a natural woman. De tijd dringt een beetje en daarom gaan we meteen door naar de UFO's. CTA 102, het is vernoemd naar een station wat speciaal wordt neergezet voor het beluisteren van radiosignalen uit het heelal. Nou, daar wisten de birds wel raad mee.

0: Lockit. Lockit.
1: Ja, de aliens die konden het muziekje van The Birds waarschijnlijk niet waarderen als ik het zo hoor. CTA 102. En met de vliegende schotel zijn we bijna aangekomen bij de laatste plaat in dit programma. Eerst nog even vermelden, wijdraaien@gmail.com. Als u wilt reageren op dit programma, dus wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een leuk plaatje van Loggins en Messina uit 1973. My Music. Graag tot volgende.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst

0: Martijn Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij de andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.